doosje, een heel mooi sigarenkistje precies, met allerlei paraphernalia in toestanden om de ervaring nog tactieler te maken. Misschien niet slecht, daar veel van deze muziek zo efemair is, dat het soms een beetje moeilijk is om de voeten aan de grond te houden. Maar dat is geen erg. Ignatz is down to earth en heeft dan ook zomaar even besloten zichzelf piano te spelen. Hij bracht recent zijn nieuwe album uit, I Don't Know, en daar gaan we nu enkele stukjes uit horen, naar luisteren. Voilà. Voor ter voorbereiding van aanstaande zondag, Drop a House, 3 uur. Alle info op soundinmotion.be of WhatsApp, of stuurt een berichtje, of je trekt uw plannen. Ja, komt maar gewoon af. Hier is Ignatz.

Nog meer Ignaz komt er nu aan. We hoorden daarnet enkel een stukje uit de B-kant van I Don't Know. De nieuwste plaats van Ignaz op solo piano. En hier hoort u hem nog in duo met Marsha Bassett. Ook een live opname van enkele jaar geleden in Grambacht. Uitgebracht op een Canadees label, maar wel hier op eigen bodem is opgenomen en gemixt. Voilà, Ignaz dus nog in duo met Marsha Bassett. Ignaz staat aanstaande zondag samen met Gwen St. Rose in Drop House live. Vanaf 3 uur begint het daar, 2:30 gaan de deuren open. Er zal ook lekker eten zijn en toffe plaatjes tussendoor. En met een beetje mooi weer wordt het een heel toffe zondagmiddag. Een zondagsviering zoals het hoort. We moeten niet naar de kerk gaan, we moeten gewoon naar Drop House afzakken. En komen wel vanzelf in vervoering. Hier is toch Ignaz en Marsha Bassett.

Helaas moet ik dit stilaan uitfaden of inkorten. Maar geen nood, nog genoeg communies in de komende weken, jaren en tot het einde der tijden om de volledigheid van deze meesterwerkjes op jullie los te laten. De Vlaamse primitieven hoort u hier nog. Uiteindende live at the Dropper House. Even een kleine Dropper House focus moment hier. Een tijd geleden opgenomen en er onlangs uitgebracht op twee labels. Een label van Dropper House zelf, Dropper Disc en ook Carbon Records uit de Verenigde Staten. Ik vermoed helaas reeds hun zwanen zijn. Maar dat zal hen dan des te legendarischer maken. Ook zo de groep Piero Lunaire van Arturo Salteri hield het voor bekeken na twee albums, maar de geschiedenis was wel geschreven. Van Jan Boudaar kunnen we in ieder geval nog wel heel wat moois verwachten. Ja, dat kan ik al wel garanderen. En die andere partij, Freek, die blijft ook wel de ene uitspatting na de andere afvuren. Dus er zal wel meer dan genoeg komen van beide heren. De Vlaamse primitieven dus, zaliger. Live at Dropper House. We gaan over, en daarom dat ik het uitveed, naar het een stukje muziek van Bill Laswell en PST. Die heb ik vorige week ook met jullie gedeeld. Ik ging daar aanvankelijk slechts een fragment uitspelen, maar ik vond het zo aangrijpend dat ik besloot om het volledig af te spelen. Ook nu, de B-kant, een serieuze knofter van, ik denk toch een twintigtal minuten. We gaan zien of we er geraken. Dat is natuurlijk de vermusicalisering van Mount Analog, die ene onafgewerkte, legendarische onafgewerkte novelle, roman van de Franse auteur René Daumal. De volledige titel in het Engels luidt als volgt: Mount Analog, a novel of symbolically authentic non-Euclidean adventures in mountain climbing. Een metafoor dus, of een parabel. Er wordt niet echt op een berg geklommen, maar het is allemaal metaforisch omschreven. Voilà. De auteur is in midden van een zin van zijn paardje gevallen en niet meer wakker geworden. En dat maakt het des te specialer natuurlijk. Kan ons allemaal overkomen, maar er is nog altijd leven na de dood, gelukkig door mensen zoals Bill Laswell en de Tsjechische experimentele elektronische muzikant PST, die deze roman verder muziek zetten, afwerken, zeg maar, continueren in een all-star cast. Onder andere Henry Kaiser en nog een zangeres die ik toch nog even bij naam wil noemen, omdat haar stem toch wel heerlijk bovenuit steekt. Anna Clementi. Onthoud die naam maar, Anna Clementi. In ieder geval, hier is Mount Analog en wellicht tot zo dadelijk.

Ja, zo, hier ben ik weer. Even aan de praat geraakt met collega radiomaker Inja Suppli, die hier al staat te popelen om over te nemen. De komende 2 uur laat hij van de bovenste plank een meer dan welverdiende ontlading na weer 2 uur. Vandaag toch meer diepe introspectieve stukken. We hebben de hele portie gehad van Mount Analog.

Robert-Pierre Bobby Jaspar. Tellig uit een Luikse familie van Art Nouveau-architecten en industriëlen. Hij was al op 20-jarige leeftijd actief in de Bobshots. Voluit de Bobshots of de Hot Club de Belgique. Waarschijnlijk Europa's eerste bebop-groep. Maar daar zijn nauwelijks opnames van. Hier is Bobby Jaspar 8 jaar later in 1954 in Parijs. En met een eigen compositie met een Waalse titel, Ahoy Valette.

De tenorklank van Bobby Jaspar wordt wel eens met de zoetgevoicede teut van Stan Getz vergeleken. Maar ging er wel een paar jaar aan vooraf. Hier nog een keer Bobby Jaspar in 1954 in Parijs weer. Maar in groter gezelschap met Sanguine. Geïnspireerd op een gedicht van Jacques Prévert.

In 1954 in Parijs zal Bobby Jaspard ook de Amerikaanse Blossom Dearie op het lijf lopen. Ze trouwen, gaan weer uiteen in 1957, maar blijven samen muziek maken.

Of hoe een dwarsluit toch kan swingen. Hier is Jaspar een laatste keer in Parijs, 1955, maar dan weer op tenorsax. Met op gitaar de latere acteur en Brigitte Bardot-lover Sacha Distel.

In 1956 begint Jaspers New Yorkse carrière. Zijn eerste album daar, Clownescapade, is meteen raak. Met Tommy Flanagan op piano, de Palestijn Nabil Tottach op bas en Elvin Jones op drums.

Jasper zal in New York en omstreken nog met veel grote spelen. Hier zo met John Coltrane en Webster Young onder leiding van Idris Sullivan. In Mal Waldron's Interplay, maart 1957.

1958. En Jaspar even terug naar de studio in Parijs. Voor een pracht van een Thelonious Monk cover. Mysterioso. Met jawel Jaspar weer op dwarsfluit. En Michel Hauser op vibes.

1958, het jaar van de Expo. Nog in dat jaar duikt Jaspar ook bij trompetist Donald Byrd op. Live in Paris, Salt Peanuts.

Terug naar Jaspaars 1958 studioplaat, Vinylpropylamine. Wat zin in een. En weer met dwarsluit en vibes erbij. Die vibes zijn deze keer niet van Michel Lozère, maar van zijn leukste compagnon Sadi. Voluit Sadi Lallemand, maar hij werd liever Fats Sadi genoemd.

Terug in New York in 1959 neemt Bobby Jaspar samen met Wynton Kelly, Ned Adderley en Benny Golson Kelly Blue op. Daaruit het titelnummer, een zalig geïnspireerde jam op een bluesriff.

Jasper zal nog één keer schitteren in Milaan in 62 op Chet Baker's comebackplaat Chet is Back. Well, you needn't.

Bobby Jaspar blaast zijn laatste adem uit op de operatietafel van Bellevue Hospital, New York, februari 1963. Einde verhaal.

0: conclusies die wij trekken uit het onderzoek, of dat dat veiligheidsplan inderdaad voldoende is, of dat dat nog verder zal moeten verfijnd worden, als het nog verder zo zou, eerst zou ingericht worden.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Dit is Nando van den Branden, live vanuit Radio Centraal, met het programma Radio Rauw. Het was een paar dagen geleden, heel warm weer, zoals de meesten weten. En vandaag breng ik het slechte weer met mij mee. Mijn excuses daarvoor. Maar ik breng toch wel, om het een beetje beter te maken, kom ik nu wel wat zonneschijn in een blikje meebrengen voor jullie. Ik startte deze uitzending met het nummer Brazilian Skies van Masayoshi Takanaka. Enjoy!

Ja, dat was Brazilian Skies, beste luisteraars. Ik heb hier nog even een boodschap van lokaal belang. Vrijdag op de 22e van mei, rond 2:30 bij Berchem Station, is de witrosse Australische Border Collie, een teefje genaamd Billy, vermist geraakt. Die is vertrokken en ze hebben hem sinds dan niet meer gezien. Dus ik herhaal het nog een keertje. Rond de regio van bij Berchem Station is er een witrosse Australische Border Collie verdwenen. Het is een heel schichtachtig dier, zeggen de eigenaars. Dus mocht je hem zien, kan het zijn dat hij durft weg te lopen, schichtig is. En mocht je die gezien hebben, of mocht je iemand kennen die die gevonden heeft en die binnen heeft genomen ervoor te zorgen, of mocht je die zien, mocht je mijn asiel werken en die zien, bel dan Jeff op het nummer 04-72-86-07-37. Oké, eventjes opnieuw, mijn excuses. Bel, mocht je die gezien hebben, 04-72-86-07-37. Om nog eens te herhalen, we spreken hier over een witrosse Australische Border Collie. Een teefje die reageert op de naam Billy. Dat is de boodschap, dus hou jullie ogen open. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is September Rain. Ook een Japans nummer, van Makoto Matsushita.

0: Goedemiddag voor de mensen die zich nu pas, die nu pas erbij zijn. Het is Radio Rauw met Nanda van den Branden. Heel blij dat je er bent. Voor de mensen die het nog niet zouden weten, mijn naam is Nanda van den Branden, omdat ik half Belg ben, maar ik ben ook half Vietnamees. Dus ik heb Vietnamese roots. En ik weet dat Vietnam komt heel veel, is heel veel in de media gekomen, zeker in de jaren 80 en 90, met alle Vietnam War movies.
1: Goedemiddag,
0: beste luisteraars. Dankjewel, Nanda, van vorige week om eventjes voor mij in te vallen. Ik ben er nu, ik was er al 10 minuutjes vroeger, maar ik moest het zo uitvogelen. De vorige presentator had van alles veranderd aan de zender. Dus ja, ik heb hier wat staan sukkelen en doen. Ik ben nog niet zo ervaren in de meeste, de nachten schijft er nog aan. In de meeste technische dingen is het nog, valt nog altijd open om te leren. Nog een keer mijn excuus, ik te laat ben. Het openbaar vervoer is zeer moeilijk doen. Ik pendel vanuit Mechelen elke week om jullie radio te komen brengen met al plezier. Maar we gaan er nu in vliegen. Genoeg tijd verspild. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Passion Pit van Sleepy. Sleepyhead van Passion Pit. Geniet ervan. Hier komt ie. There we go. Oh, dat is niet goed. Er is iets mis met de aux. Oké. Even een minuutje, ik ben zo terug. Dat is niet normaal. Ik ga dat proberen uit te vogelen. Ik ga even de nachtschijf terug opengooien. En de Zuid-Vietnamese overheid werkte samen eerst met de Fransen en dan met de Amerikanen. De bedoeling was om Saigon eigenlijk te veranderen in een soort van een echte metropool. De hoofdstad van Zuidwest-Azië, een handelssterke stad. En natuurlijk, met een handelssterke stad moet er ook cultuur zijn. Hè? Want je kunt, het zou maar erg zijn dat de mensen die je... Die je decennia lang onderdrukt hebt en uitgehongerd hebt en uitgemoord hebt, dat buitenstaanders, toeristen, de media dat zou weten. Dus brachten de Amerikanen funk en soul met zich mee. En de Vietnamese artiesten moesten funk en soul uitbrengen, zodat ze konden tonen van kijk eens hoe westerse dat Vietnam is, hoe westerse Saigon is. Maar het mooie hieraan, dit verhaal, is dat de Vietnamezen dan dat wel deden, omdat ze dat moesten, maar ze gaven daar hun eigen draai aan. Ze gaven daar een stuk van hun eigen roots en geschiedenis in en in hun muzieksgewoontes. En dat kan je horen in de volgende nummers van Saigon Supersound, die ik klaar heb staan voor jullie. Het eerste nummer dat ik klaar heb staan is Tin Dayam Lien Hoan van Chan Lan en Saigon Supersound. Geniet ervan.

Hallo beste luisteraars, ja we zijn terug. Bedankt Jan voor de technische hulp. Ik heb het opgelost. Dus nu komt het volgende nummer. We gaan erin vliegen vandaag. Dit is Sleepyhead van Passion Pit. Geniet ervan. Hier komt ie.

Ja, ja, beste luisteraar, dat was Sleepyhead van Passion Pit. Zo'n klassieker, misschien een beetje wat mainstream, maar ik vind dat wel een heel tof nummer. Ierse sample, een Gaelic nummer. Super, klinkt super cool en heel, ja, ik vind dat heel, heel nice, een heel unieke sound. Daarom dacht ik van, dat is een goede starter. Nee, normaal gezien was het wel de bedoeling dat ik om 12 begon. Maar we zijn er nu, en dat is het allerbelangrijkste. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is een funknummer uit Ghana, genaamd Yemo Die. En ja, ik ga het gewoon voor zijn eigen laten spreken. Hier is het. Geniet ervan.

Het volgende nummer dat ik voor jullie klaar heb staan is The Panther van de legendarische saxspeler, funk saxspeler van Cameroon, Manu Dibango. En dit nummer was released op, op zijn 1972 album Africadelic. En het is een heel groovy nummer, heel goede vibrante horenstuk secties met traditionele Afrikaanse ritmes. Terwijl eigenlijk Dibango normaal gezien gekend is vooral voor Sol Makossa, zijn hit in 1972, vind ik toch wel deze het betere nummer. Dus ik zal het ineens laten spelen. Dit is The Panther van Manu Dibango. Geniet ervan.

Dat was wat een knaller van een plaats. Dat was The Panther van Mano Dibango. Krangbin is een band waar ik onlangs ben aan... die werd onlangs is voorgesteld. En Krangbin is een populair Amerikaanse muzikaal trio uit Houston, Texas. Gevormd door Laura Lee, en zij speelt de bas. Mark Spear, lead guitar, en Donald Ray DJ Johnson Jr. Mij is een mondje vol. En hij zit op de drums. En ze staan hier bekend om een hypnotiserende, instrumentale sound die elementen van psychedelische rock, soul, funk en Thaise psychedelische funk uit de jaren 60 combineert. Hun groepsnaam is Thais voor vliegtuig. En dit is Krangbin met White Gloves.

Wow, kleine technische fout, mijn excuses. Maar dat was White Glove van Krang Bin. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Amsterdam Ticket van Amabano. Amabano was een heel invloedrijke muziekgroep uit Burundi en Congo. Actief in van de eind jaren 70 tot de begin jaren 90. Ze worden beschouwd als een van de meest populaire en iconische bands uit de geschiedenis van Burundi. Hun muziekstijl is een eclectische mix van afrobeat, jazz, funk en traditionele Burundese ritmes. Dit is Amsterdam Ticket van Amadano.

Ja, beste luisteraars. Dit is Nando van den Branden live vanuit Radio Centraal hier op de Ernest van Dijk Kaai. Het volgende nummer dat klaarstaan, we gaan zo wat van funk en afrobeat een beetje overstappen, wat genre switchen. Ik geef jullie graag wat whiplash. Het volgende nummer is Make Love van Room 5. Room 5 is het alter ego van de in Italië geboren, in België gevestigde producer en DJ Vito Lucente. Waarschijnlijk zullen sommigen van jullie die wel wat gekend zijn in house muziek dit nummer wel kennen. Omdat dit een van zijn grootste hits is die hij gemaakt heeft in 2003. En ik ben heel blij om dit te komen brengen. Dit is Make Love van Room 5 en Oliver Cheatham.

Ja, beste luisteraars, dat was Make Love van Room 5. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is van Levé. Levé is een IJslands-Chinese zangeres, songwriter en multi-instrumentalist. En ze wordt... En ze maakt een populaire kruisbestuiving tussen moderne pop, klassieke muziek en traditionele jazz. Waarmee ze elke genre een beetje meer populair maakt voor een jong publiek. Het is, zoals ik zeg, wel een gekender publiek bij de jonge luisteraars hier. Dit is Levé met de Philharmonic Orchestra met Let You Break My Heart Again. Een heel mooi nummer. Heel melancholisch. Oh. There we go. You need to learn.

0: Dat was Levé en Philharmonic Orchestra met Let You Break My Heart Again. Echt wel een heel, heel mooi nummer. Echt heel vol met yearning. Een beetje, you know, liefdesverdriet. Dat moet er ook soms een beetje bij. Snap je? Het volgende nummer dat ik klaar heb staan, zoals ik altijd zeg, is een nummer van een van mijn favoriete Japanse artiesten. Van Masayoshi Takanaka. En dat nummer is Seven Goblins. Aangezien ik te laat ben gekomen en een technische probleem had, heb ik niet zoveel tijd. Dus ik ga er snel in vliegen bij deze. Hier is een goblin. Geniet ervan. Seven Goblins.
1: Goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin,

Ja, beste luisteraars, dat waren geen 6, maar 7 goblins. Dit is mijn laatste nummer, kom ik nu brengen. En dan ga ik jullie door moeten geven aan de mannen van Kralenspel om 1 uur. Dit is Hotbox van Carcass. Geniet ervan.

Radio Centraal 106.7, MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be, woensdagavond 10:30. Tijd voor de gebruikers waanzinnig.

Via Radio Centraal komt dit. De 107, of beter 106.7 FM. En beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org. Met DHB Plus ook beschikbaar. Ja, voorspel tot 18 uur. En er is geen proefprogramma in de zandbak. Dat geeft mij zandbak-invullingsgelegenheid. En wat ik zal doen daar, ik heb een deel van een opname van de Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmid, gemaakt in Amsterdam in 1987, waarop ze haar roman Minus uit 1970 voorleest. Minus werd in 2001 verfilmd in een regie van Vincent Ball met een soundtrack van Peter Vermeers en Flat Earth Society. Ik heb muziek uit die soundtrack en uit het eerste studioalbum van Flat Earth Society, Bonk, uit het jaar 2000, in die voorlezing gemonteerd. Niet eroverheen, maar tussendoor. Dus dat is voor zandbak-invullingsgelegenheid. Van 18 uur tot 19 uur. Nu, voorspel vandaag. Ik lees vandaag 7 gedichten voor uit de bloemlezing. Nou hoor je het eens van een ander. Gedichten voor de Hubbeltjes en andere kinderen, gekozen door Kees Vens, verschenen in 1981, die bloemlezing. Ik koos hier uit werk van C. Budding, K. Schippers, Hans Andreus, Bianca Stichter, Jan Hanlo, Gerrit Krol en Richard Minne of Richard Minne. De muziek erbij komt uit 3 nieuwe cd's van het Nederlandse, of van Nederlandse labels verbonden met het Toondist.nl collectief, labelcollectief. Toondist verbindt een aantal labels die creatieve en geïmproviseerde muziek uitbrengen. Vandaag muziek uit volgende cd's: Breezes, Improvisers, Birgit Uller en Ja Blonk op Contrans, Interlocking, Laurens de Boer en Albert van Veenendaal op Minimal Damage Recordings, en het NL Switch Orchestra, hun cd Rising Call, op Northern Light Switch Records. Ik begin met Breezes, improvisers Birgit Uller op trompet, radio, loudspeakers en objecten, en Ja Blonk, elektronica en stem. Uitgebracht op het label van Ja Blonk, Contrans. Een deel is opgenomen live in concert in Hamburg. Andere delen zijn opgenomen, even kijken, ook in Hamburg, maar dan niet specifiek in concert. De track Beyal, die er nu aankomt, is wel opgenomen tijdens dat concert in Hamburg op 28 augustus 2025, neem ik aan. Birgit Uller en Ja Blonk.

Ja, ik heb het niet.

0: Birgit Uhler en Jaap Blonk
1: komen later terug in de uitzending.
0: Nu de bloemlezing, nou hoor je het eens van een ander. Gedichten voor de Hubbeltjes en andere kinderen, gekozen door Kees Vens, verschenen in 1981 bij Querido. Dit is de tweede druk, of een tweede druk uit 1982. En een gedicht geschreven door twee dichters, daar begin ik mee. C. Budding en K. Schippers. Wat je kan zien, maar niet kan horen. Dus haakjes fragment staat erbij. Een stilstaande auto, een lamp, een doosje lucifers dat op tafel ligt, een klok die stilstaat, een standbeeld, een schilderij, een kleur, een vliegtuig dat buiten gehoorsafstand is, een speld, een rebus, een postzegel, een oog, een chocolaatje, een weiland, een drempel, een getekend poppetje, een vingerafdruk, een plafond. Nu muziek uit de volgende cd. Interlocking, Laurens de Boer en Albert van Veenendaal. Met Laurens de Boer piano en prepared piano en Albert van Veenendaal composities. Zeven composities van Albert van Veenendaal, twee van Laurens de Boer en twee die ze samen componeerden. Verscheen op het label Minimal Damage Recordings. Label van Albert van Veenendaal, die zelf trouwens ook pianist is en regelmatig ook prepared piano bespeelt. De eerste twee tracks komen er nu aan. Proloog, gecomponeerd door Albert van Veenendaal en Laurens de Boer. En Sunrise, compositie van Albert van Veenendaal. Interlocking.

Het volgende gedicht is van Hans Andreus. Modern aftelrijmpje. Ine mine, wasmachine. Jan zit op zijn scootertje, toetert met zijn toetertje. Ma gaat weer uit brommen. Kom nou maar weer om. Alle boodschappen in huis. Annemieke is niet wijs. Die zit aan de ijskast vast. Wie of nou de afwas wast? Vader kijkt naar de tv. Ergert zich weer bont en blauw. Draai aan het knoppie. Weg ermee. Weg met jou. Birgit Uhler en Jaap Blonk. Studio-opname zou je kunnen zeggen. Het is in de Westkerk opgenomen in Hamburg. Zowel het concertgedeelte als het niet-concertgedeelte. Dit noemt Kjolamir.

Het volgende gedicht is van Bianca Stichter. Dus haakjes 11 jaar, staat er ook bij. Haar gedicht. De familie van Everen. Meneer van Everen mist een duim. Mevrouw van Everen loopt wat schuin. De zoon van Everen, zijn naam is Jan, die denkt dat hij niet eten kan. Een tante van hem, zij is blind. Opa van Everen Zaliger was doof, al als kind. Jongen, jongens, wat een familie. Ze hebben allemaal wel wat. De een heeft dit, de ander dat. Cholera, tinnitus of de griep. Allemaal zijn ze wel ergens ziek. Ook een nieuwe cd deze. Van het NL Switch Orchestra. Rising Call. Uitgebracht op het label Northern Light Switch Records. Opgenomen in Rotterdam. De Oude Kerk. Daar is dit opgenomen wat er momenteel of ja, zo meteen aankomt. Het slotstuk van de cd. Fun with a Happy Healing Rollercoaster. De bezetting is Bert den Hoed, piano. En ik zie ook Noord erbij staan. Theo Jorgensman, klarinet. Jonathan Ho, contrabas. Albrecht Maurer, viool en stem. En Marcos Bagiani, drums. 6 minuten duurt dit stuk. Fun with a Happy Healing Rollercoaster. NL Switch Orchestra.

het NL Switch Orchestra. En zij komen terug aan het einde van dit voorspel, ook uit deze CD Rising Call, met een track in een andere bezetting. Een fragment daaruit was een stuk van bijna 20 minuten. Nu twee gedichten van Jan Hanlo. Misschien zal ik u morgen zien en op de pingpong ukulele een pingpong song voor u spelen, of op de fluit van 30 cent een lied dat gij wellicht niet kent. De visfluit zonder de halve tonen en triller, trililler, uw langskomst belonen. Bootje. Het water gaat langs de kanten heen, het watervlak en je ivoren been. Een lam, een edelsteen, een kind, een bootje in de maartse wind. Gedichten van Jan Hanlo waren dit. Nu uit Interlocking, Laurens de Boer en Albert van Veenendaal. Twee composities. The First Question I Was Greeted With. Compositie van Albert van Veenendaal en Laurens de Boer. En The Monkey Dances, Dances, Dances. Een compositie van Albert van Veenendaal.

De opnames voor deze CD Interlocking gebeurden door Albert van Veenendaal in de Secret House Studio op 27 en 28 september 2023. Nog twee gedichten. Het eerste is van Gerrit Krol. Amsterdam. Een man met ballonnen loopt recht op en neer. Hij is ermee begonnen. Hij staat er morgen weer. Het volgende is van, gedicht is van Richard Minne of Richard Minne. Dat, ja, is een Belg. Dat zou Richard kunnen zijn, of iemand zou wel Richard kunnen zeggen hier. In Nederland is het toch eerder Richard. Richard Minne. Voor de gelegenheid. De zee is idioot. Ja, dat kwam er niet goed uit mijn mond. Er gebeurde iets onverklaarbaar. Opnieuw. Ik moet nog een keer die naam zeggen, neem ik aan. Richard Minne. Voor de gelegenheid. De zee is idioot. Wat water? Een boot. En even later, een boot en wat water. De zee is idioot. De boot in het water. En even later, het water in de boot. Ja, uit Breezes Improvisers heb ik nu begrepen. Moet even goed op mijn lijst kijken. Ja, dat gaat het worden. Uit Breezes Improvisers, Birgit Uhler en Jaap Blonk, komt nu Doneta. Een niet-concertopname. In de Westkerk in Hamburg opgenomen door Boris Vogeler. Zoals ook de concertopnames.

nieuwe cd's van labels verbonden met het Toondist.nl-labelcollectief, zoals vandaag. Volgende week muziek uit volgende cd's. Live uit de Pletterij, Guus Janssen piano, Bert van Erk bas en Wim Janssen drums op het label Geestgronden. Verder de cd Lucht, improvisers. Ricardo Arias en Jaap Blonk op Contrans. En muziek uit de debuut-cd Spinors van Masual. Masual is het trio Alex Novits, Sukandar Kartadinata en Matthias Bauer. Ja, en voor meer informatie over Toondist vindt u informatie over al die uitgaven en labels op toondist.nl. Interlocking, Laurens de Boer en Albert van Veenendaal. Daaruit heb ik een track klaarstaan. De slotstuk, gecomponeerd door Laurens de Boer, die het ook zelf uitvoert. In the Blink of an Eye.

Ja, hij werd net strategisch aangebeld. Net op het moment dat ik wou beginnen met die aankondiging. Dus allerlei strategische interventies, kunnen we zeggen. Ik ben gaan kijken op het balkon en ik zag niemand. En er is wel een vlag van een of andere natie die aan het wapperen was en die het zicht op de deuropening wegnam. Maar toen dan de wind

toch besliste om mij te laten kijken, dan zag ik dat er helemaal niemand aan de deur stond. Dus het was een interventie op de seconde gemeten. Ja, dus thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag van 9 tot 12 op Radio Centraal met morgen. Thuisreis naar Antwerpen in 2012. Grotendeels. In 2012 verscheen de CD Feiten van het Ellen Schoenaerts kwartet. Ik breng een selectie uit de CD Feiten in de loop van de uitzending. En uit CD's van leden van het Ellen Schoenaerts kwartet en van een aantal gastmuzici op Feiten. Een keuze uit volgende cd's. Erik Tielemans, Bata Baba Loka uit 2018. Dau, die anarchistische avondonderhalting. Eight Definitions uit 2013. Dau Live Transmission uit 2001. En Dau Tub Gurnard Goodness uit 2004. Verder Desmona, Pursued Sinners, of even kijken, dus ja, moet even mogen Engels spreken. Pursued Sinners, Brigittine's Recordings uit 2010 en Tom Pinton's Live on 2 meter sessies of 2 meter sessions. Een cd verscheen in 2025, maar het gaat om live opnames uit 2009 die ik zal laten horen. Er is filmmuziek van Dirk Brosset uit zijn soundtrack voor de film Daans uit 1992. Film gebaseerd op de roman Pieter Daans van Louis-Paul Boon uit 1971. Film geregisseerd door Stijn Konings. Daans verscheen onlangs opnieuw in de bioscoop in gerestaureerde vorm. Ik heb erover gesproken ook. In de film Daans vertolkte Julien Schoenaerts, een van de twee grootvaders van Ellen Schoenaerts, een van zijn laatste filmrollen. Zijn zoon Matthias Schoenaerts, een oom of een onkel van Ellen, debuteerde in Daans, zijn eerste filmrol. Hij was toen 14 jaar. In de rubriek Thuis en door mijn boekenkast in het derde uur lees ik de twee gedichten voor van Ellen Schoenaerts uit het hoesboekje van de CD Feiten, waar ook haar liedteksten in staan. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken, drie nieuwe films. Wasteman, geregisseerd door Cal McMahon. Orphan, geregisseerd door Laszlo Nemes. En La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, geregisseerd door Antonin Baudry. Het eerste deel van een tweeluik. Het tweede gedeelte komt in juli, heb ik begrepen. Dus snel na elkaar. Ja, dat uit een tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken in de Fabriek Noord galerij in de Lange Beeldekensstraat 2060 Antwerpen naar de tentoonstelling Verre Grignard, Beeld van een muzikant. Ja. Dat wordt het. En ik heb beloofd nog een stuk te laten horen, want het zal een kort stuk worden. Uit een track van 19 minuten en 46 seconden. Van het NL Switch Orchestra uit hun CD Rising Call. Het tweede stuk, Light into the Dark Suite. Opgenomen in de Scots International Church in Rotterdam op 8 februari 2025. Opgenomen door Jan-Willem van Hemert. De andere opnames door Jaap van Gils. Ik zei gewijzigde bezetting. Komen hierbij Peter Jacquemin, contrabas, Johannes Fink, elektrische cello, Andrew Moreno, elektrische gitaar en Eric Gregory Smith, drums. Van de vijf die ik eerst vernoemde, zijn er twee niet bij. Wel Bert den Hoed, piano en Nord, staat ook als instrument vermeld. Theo Jorgensman, klarinet en Jonathan Ho, contrabas. Dus twee contrabassen. Ja, nog een zevental minuten komen eruit. Dit werk. NL Switch Orchestra uit Rising Call.

Het is zondag 14 juni, Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. Ja, 11 tot 12. We begonnen met muziek uit Kenia met Charles Sonko uit zijn LP. Orkester Kiandondo Internationaal. En daarna William Oniabor van Nigeria uit Lua Kabob label 2015. Ja, zo is het. William Oniabor in de high.

Voilà, na de sputterende start met William Onyabor, die zijn eigen platenlabel en eigen filmstudio had in Nigeria, was het de Hypertension, gevolgd door de man van de Togo All-Stars, Roger Damawuzan, en zijn AKBV Avi komt uit die LP van 2015, Wait For Me. We gaan over naar de hedendaagse muzikanten uit Congo, Kinshasa. Een heleboel met allemaal instrumenten die zij zelf in elkaar staken door spulletjes op te halen op de openbare storten. Dit is Fulu Miziki, een afrofuturist collectief uit Kinshasa. Dus de Ngambaka EP. Oké, c'est bien. Fulu Miziki.

fenomenale Kingongolo Kiniata met de EP eigenlijk van 2025. Kiniata, Kingongolo, een maand of twee geleden nog live te zien of gezien in Trix Borgerhout. Kingongolo, Kingongolo Kiniata. En daarvoor Fulu Miziki en de Mbaka EP. We blijven in Kinshasa met deze Ghetto Kumbé en de LP Ghetto Kumbé. Dit is Pila Pila.

Coco heet de band uit Kinshasa. De LP heet Vongola. Je hebt er twee edities van deze instrumentale uit 2021 en de vocale versie Kitoko en Coco.

Met de clan Zawoze, van Hukwe Zawoze uit Tanzania. Dochter en kleindochter van Hukwe Zawoze, de Zawoze Queens en de LP Maisha. Voilà, voilà. Dus straks hadden we hem, Roger Damaouzan met zijn Togo All-Stars. Dit is Fanga. Met hem onder andere Dunia Part 2.

We begonnen met Fanga. Fanga en de Togo All-Stars met de Dunia Part 2. En dit is datzelfde Fanga met Malem Abdallah Guiné uit Marokko. En zij noemen zich de Fangnawa Experience. Een dubbel LP. Dit is Kellen Kellen. En daarvoor dus Fanga en Roger Damawuzan en de Togo All-Stars.

Voilà, dit is nog tot 12 uur Radio Cafar hier op Radio Centraal. Met $75 bill Noguchi Garden in Long Island City. Komt uit die LP van 2023. $75 bill.

Paul, even tot rust met deze dubbele LP van $75 bill. Noguchi Garden in Long Island City, 2023. En dat doen we in Thailand met de Gayland Electric Pin Band. Ze hebben een nieuwe LP, volume 3. Dit is de Guru Guru Brain 2022. Hek Bisa Gao. En daarna Apisha Pakwan en de Animist Record op Animist Record met de Lao Kao, de Cream Rai Honey Remix. Dit was Kafar voor deze week, 14 juni. Tot volgende week. Dag.

0: Zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio Centraal. Dit is Radio Centraal met Dirk. Dag Dirk.
1: Ja, dag. Ja. Goedemorgen.
0: Ik ben nog even alle knoppen juist aan het zetten. Vandaag gaan we het hebben over de aarde, de planeten en zo meer, het zonnestelsel. Maar ik had zoveel zonder de zon dat ik de zon heb thuisgelaten.
1: Ja, ik niet. Ik heb ze bij.
0: Je hebt ze bij, maar ja, dus er is ook niet veel zon
1: ofwel
0: buiten
1: te zien. Ofwel is het de muzieknoot.
0: Een muzieknoot.
1: Sol.
0: Ah ja, sol. Ja, inderdaad. Die zal af en toe klinken.
1: Ja. Dat is een nummer van Kamagurka, hè? Waar de ramen in de venster, waar de vensters in de ramen blinken of zoiets.
0: Huh? Ja, nee, het is ook een liedje van Jacques Raymond. El Sol. El Sol. Ah, ja. Maar dat gaan we dus vandaag niet spelen. Ik denk dat we dat ooit al eens gedaan hebben. Een liedje over de zon. Dat is al lang geleden.
1: Ja.
0: Kunnen we nog wel eens doen, hè? Maar dan moet het wel goed weer zijn. Vorige week, ik was even vergeten dat we... De eerste is de dode van de week. Hè? Mm. En deze week heb jij...
1: Mij is het enkel voetbal, hè, Philippe?
0: Ja, David Hockney. David Hockney, de schilder.
1: Ah, ja.
0: Die is dood, maar die heeft geen muziek gemaakt. Die heeft wel zo'n kostuums ontworpen en zo'n decor, denk ik, voor klassieke muziek. En blijkbaar ook The Who. Die hebben ooit een plaat gemaakt en op die hoes van The Who, de hoes van The Who, stonden allemaal portretten.
1: Ja.
0: En een van die portretten was van David Hockney.
1: Ja. Zullen we dat zelfs wel te horen krijgen? Hè?
0: Ja, maar ik weet het ook van...
1: Hem.
0: Hem, ja. Maar wie er ook dood is, en dat had ik gemist, en die is al eigenlijk dood van de week ervoor, is James Blood Ulmer.
1: Oh.
0: Maar dat is pas deze week, denk ik...
1: Bekendgemaakt.
0: Hmm. Dus James Blood Ulmer, heb jij iets van?
1: Nee.
0: James Blood Ulmer?
1: Nee, denk.
0: Ja, ik heb er wel wat van. Ja. Ik heb er zelfs een full album van. En ik zal daar een nummer uitspelen. Odyssey, zo heet die plaat. En daarop staat deze Are You Glad To Be In America?
1: Dat is, Going Back To My Roots, ken ik.
0: Ah ja, inderdaad. Maar,
1: dat is hem niet.
0: Nee, dat is hem niet. Het is iets anders. Ja, het is weer een jazzgitarist die nogal vrij kon spelen.

0: Jij kent James Blood Ulmer. Ja, die heeft zo... Het hitje was... Jazz is the teacher, funk is the preacher. Dat is zo... Ja, zo het zit zo tussen post-punk, post-funk, of hoe dat je het ook moet noemen.
1: Nee, ik ken het enkel bijna, maar ik ben er niet. Nee. Niet in thuis.
0: Maar jij bent wel thuis in Amerika tegenwoordig. Huh?
1: Ja, Mexico en Canada. En
0: ja, zeker.
1: Ken je niet, hè?
0: Nee.

0: Ja, gaan we kampioen worden in Amerika? Wanneer was dat vorige keer in Amerika?
1: Oei, 2000, wacht even, stel wel. We hebben toen gewonnen van Nederland, denk ik, met 0-1. Philippe Albert scoren daar.
0: Ah, ja.
1: En ik weet het niet.
0: Ja. In ieder geval, ik denk dat Clinton toen president was.
1: Clinton.
0: Want dit liedje werd gebracht door de Clintons.
1: De Clintons.
0: De Clintons. Van, met Amerika. Ja. Ja. Ja.
1: Ik doe mee aan de bekende WK's pronostiek.
0: Ja. Ja.
1: Op de bekende Vlaamse sportzender.
0: Ja.
1: En ik heb er van de 6 matchen of 8 matchen heb ik er 4 compleet juist.
0: Ja.
1: Ik sta nu op de 916e plaats van de 200 in de 30.000.
0: Ja. Dus het is niet enkel, je moet niet enkel zeggen van ze gaan winnen of verliezen. Je moet ook nog de juiste score geven.
1: Ja, ja, ja. Ik heb bijna 2 keer een hat-trick gescoord. Dus als je een hat-trick scoort, dan heb je 3 wedstrijden na elkaar 100% correct.
0: Ja.
1: En ik heb het 2 keer gedaan.
0: Dus. We komen aan een gat. Ik weet niet wat ze gaan doen. Ah ja. Ja. Voilà. Voilà, we nemen de cup in Amerika. Ik was deze week in de kringloopwinkel in Weinigem.
1: Ja, in Frankrijk en Senegal zegt men Vigneghem.
0: Vigneghem.
1: Vigneghem.
0: Ah ja, ja, ja. En ik kijk daar dan altijd naar de cd'tjes. Ik heb daar een paar leuke cd'tjes tegengekomen, gekocht ook. En ik kijk ook altijd naar het vinyl om te zien wat ik kan...
1: Scoren.
0: Dus ik heb iets gescoord voor u.
1: Dat zal wel zijn.
0: Ja, en ik weet zeker dat je het niet hebt.
1: Aha.
0: Want je hebt het mij al gezegd. Het is, en het is ook de hoes. Kijk, de hoes. Met een vogeltje op. Dus dat kan alleen maar goed zijn, hè? Voilà.
1: Oh god, het is niet waar.
0: Het is onze intro, die jij nog niet had. Ja.
1: Ja. Ah, godverdomme.
0: Ja.
1: Ah,
0: ja. The Sweet People. Ja.
1: Sweet People.
0: Ja, voilà.
1: En de vogelsongen.
0: Ja.
1: Dat is wel zo chantant.
0: Ja.
1: Ja. En dat is onze intro.
0: Ja,
1: ja, bizar. Ja. Goed.
0: Ook bizar.
1: Ja, leuk. Een true bike.
0: Ja, nee, je vindt dat in veel... komt dat regelmatig. Maar ik zag dat nu liggen. Ik zeg het was eigenlijk een mooi exemplaar met niet te veel kraksjes en zo. En het hoesje zag er ook nog oké uit. Dus, ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: Als je er eens niet bent, dan kan ik het gebruiken. Hè?
0: Voilà. Of als jij hier programma maakt met je iPad en we moeten dan overschakelen naar mijn tablet, dan kunnen we dat vinylplaatje opzetten.
1: Ja. Goed, dank u.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Als ik voor u iets vind.
0: Ja, op vinyl.
1: Op CD, hè?
0: Ja, ja. Goed, we gingen naar dingen, hè? Naar.
1: De wereld.
0: De wereld. En ik ga beginnen met Planet Earth. Planet Earth. Ken jij Planet Earth?
1: Ik heb dat ook.
0: Ja, voilà.
1: Bij. Ah. Maar niet dit.
0: Ah.

0: Planet Earth van Devo. Vandaag was ik zo, als je zo op de sociale media aan het surfen bent, dan zie je zo ook veel dingen waar dat je niet volgt, maar dat je gewoon te zien krijgt, omdat er misschien wel een link is. En ik zag een foto van Devo, tegenwoordig, met het doet er mij aan denken, Planet Earth, en ook nog Planet Claire van de B-52's. En het was een foto, een combinatie van de B-52's samen met Devo op één foto. En eigenlijk zoals ze nu zijn. Wat wil je dat opzetten?
1: Ja, wil ik het maar voor u kunnen? Ja, maar verder.
0: Nee. Dus het was een recente foto van de Devo. En ze hadden ook die rode hoedjes op. Kent dat wel? Je ook. Nee, die Devo zelf ook op had.
1: Ah,
0: ja.
1: Sorry.
0: Nou, dus niks.
1: Kunnen we het eigenlijk ook. Maar gehoord, meneer.
0: Jawel, nee, zeg maar.
1: Ik had eigenlijk ook Planet moeten kiezen in plaats van dit. Maar dit was eigenlijk in functie van uw muziek, smaak. Dit gekozen. Dat gaan we dan Severs wel spelen.
0: En dit is.
1: Dit is
0: de B-52's.
1: Ah ja.
0: Ja. Ah ja, met ja.
1: Dat is het, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus van. Dat allemaal omdat ik vandaag een fotootje zag. Een recente foto van Devo gecombineerd met de B-52's. Ja. En de rode hoedjes.
1: Ja. Ja. Maar ik denk dat we dit ooit gespeeld hebben in een vorige editie van Hemellichamen of zoiets.
0: Zou kunnen.

0: Het zonnestelsel en de planeten. Hallucinating Pluto, ook van de B-52's.
1: Dus alles wat je tegenkomt in de ruimte mag vandaag gespeeld worden.
0: Jij mag dat.
1: Ik mag dat, buiten de lijntjes. Ja. Ik weet zeker dat wat je niet bij hebt.
0: Ja.
1: Daar ben ik 100% zeker van. Ja. En ik heb het niet.
0: Ah, je hebt het niet?
1: Nee. Ik heb het, en gelukkig.
0: En je weet zeker dat ik het niet bij heb?
1: Ik durf ervoor dat je het niet hebt.
0: Ah.
1: Satelliet Suzy.
0: Ah ja, nee.
1: Voilà.
0: Nee, dit heb ik niet. Nee.
1: Okay, je hebt misschien andere satellieten bij.
0: Nee, ik heb geen satellieten bij. Ik heb echt zo gehouden aan de aarde, de wereld, de maan.
1: Ocean.
0: En de planeten. Nee, echt.
1: Ook al niet.
0: Nee, allee, echt enkel de planeten, onze planeten, de maan, de aarde en de zon heb ik thuis gelaten.
1: Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Ik heb nog een planeet bij.
0: Ja.
1: Van Leftfield. Ja. Volgens mij is de CD-speler niet juist.
0: Ah ja, misschien moet je dan.
1: Wacht, misschien.
0: We zullen horen.
1: We zullen luisteren.

0: Ja, nee, dat klopt. Inderdaad. Ofwel is het de cd-speler, of misschien ja, de...
1: De vorige cd'tjes hadden dat ook.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan gaan we het spelen op de andere cd-speler.
1: Ja. Hoe zit dat hier?
0: Weet je welk nummer het was?
2: Twee,
0: oké. Okay, ja, is nu aan het...
1: Voilà. Go. Dat klinkt hetzelfde, hè? Maar 7 is niet meer.
0: Ah, oké. Okay. Cool. En welke planeet is het?
1: De fat planet.
0: De dikke planeet.
1: Ja. Nee, PHT. PHAT, niet

0: Ja, en vanavond is het ook een soort van Duitsland tegen Nederland, hè?
1: Japan, hè?
0: Duitsland speelt tegen
1: Curaçao.
0: Curaçao, en dat is toch een Nederlander, hè?
1: Ja, Dick Advocaat. Ja. Maar er zijn veel Nederlanders Curaçaoers?
0: Jazeker, ja, Curaçaoers.
1: Curaçaoers die in Nederland spelen. Ja. Trouwens, Filip, op de vingers moet je op de vingers tikken. Hè?
0: Ja.
1: Wij zijn een autonome radio, wij mogen geen reclame maken voor...
0: Voor voetbal.
1: Boatjes.
0: Ja, wat heb ik gedaan?
1: Saturn.
0: En wat is...
1: Dat was vroeger de Mediamarkt.
0: Ah, oef. Ja, bestaat dat nog?
1: In Duitsland waarschijnlijk.
0: Ja, dat we toch over Duitsland.
1: Ja, Saturn. Ik heb nog een planeet meegebracht.
0: Ah, ja.
1: Een derde planeet.
0: Een derde?
1: Ja, de third planet. Ik zie het zo.
0: Voilà. Een derde, dat wil zeggen...
1: De derde planeet.
0: Ja, 33%.
1: 32. Ja. Hoeveel zijn er? 9? 10?
0: Ja, is er nu niet één minder dan
1: minder,
0: toen dat wij naar school gingen?
1: Ja. Mini-planeet of
0: ja,
1: zoiets?
0: Ik weet niet meer. Ik weet niet meer de welke is afgeschaft.
1: Dat weet ik niet. Salam heet de CD, Filip. Ja. The Third Planet. En het is The Third Planet.
0: Ja.
1: Raga? Raga muziek.
0: Raga?
1: Indisch.
0: Is het Indisch?
1: Nee, het is volgens mij eerder Arabisch.
0: Ja, het klinkt, ik dacht al, het klinkt toch eerder Arabisch dan Raga?
1: Ja. Ik ben er echt niet bij, Filip. Het is godverdekken. Gewoon het verkeerde nummer. Het was wel juist.
0: Nummer 7.
1: Voilà. Ik ben er niet bij, hè. Ik zit precies op de spoed.
0: Ja. Vorig jaar, exact 1 jaar geleden, dan werd Dirk binnengebracht op de spoed.
1: Spoed?
0: Ja,
1: haast en spoed.
0: Dat is zelden goed. Als je naar de spoed moet, is nooit goed.
1: Nooit goed.
0: Alles rijdt.
1: Nu wel.
0: Maar het is in ieder geval beter. En het was in ieder geval verschieten ook vorig jaar.
1: Ja. Dat is weg.
0: Ja. Voilà, dus de derde planeet.

0: La Bionda.
1: Ah,
0: La Bionda, ja, ja, ja. Uit Italië hadden ze zo wat disco, hoe noemde dat? Italo-disco. Ook niet, want ze waren voor de Italo-disco, denk ik.
2: Denk
0: ja, hoe moet je dat noemen? Ja,
2: disco.
0: Ja, disco, hè.
2: Plat,
0: disco. Ja, ja, plat. Maar eigenlijk is dat wel oké om eens te spelen. Ja. La Bionda met Desert of Mars.
2: Mars.
0: Ja, Desert of Mars. De woestijn van Mars.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ah ja. In Amsterdam is er de Milky Way, hè?
0: Ja.
2: De Melkweg, hè?
0: De Melkweg, inderdaad.
2: Ah, dat hadden we ook nog kunnen. Ja. Of niet? Alles kan.
0: Alles kan.
2: Ach, vandaag wel.
0: Jij mag alles.
2: Als jij play drukt, dan het volgende hebben we dat moeten zoeken. Maar dit is mijn favoriete instrumentje, even, Filip.
0: Ah ja, de mondharp?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, oké. En is het...
2: Blue Planet.
0: Een Blue Planet.
2: Ja, Peaceful Kabul heet het.
0: Dat is de wereld, hè.
2: Ja.
0: Dat is de blauwe planeet.
2: Maar hier is het.
0: Ja.

0: Heb je kaarten al?
1: Nee, nog niet.
0: Dan mogen we niet zeggen wie dat is.
1: Oké. Ik weet het. Ik herken de hoes, ik heb de plaats al.
0: Ja, het is Sarati Korwaar.
1: Ja.
0: Met een liedje genaamd Earth.
1: Yes.
0: Op West.
1: Ja.
0: Of West-East.
1: East-West.
0: East-West.
1: Ja.
0: Een dubbel CD, denk ik.
1: Voor mij is het dubbel LP.
0: Ja.
1: Is het in de live?
0: Ja. Je hoorde daarnet het publiek.
1: Ah ja, klopt.
0: Ja. Maar ik heb dat gekocht. Ik denk, daar staan zo'n aantal covertjes op, die ik wel interessant vond.
1: Ah?
0: Ja, ik denk van Pharoah Sanders.
1: Ah, okay.
0: Ja, denk ik. Maar ik kan me vergissen.
1: En daarvoor was het Dafer Youssef en zijn Blue Planet. En Dafer Youssef is een oud-player die nog samengewerkt heeft met Marcus Stockhauser.
0: Ah ja, de trompetist, zoon van Karl-Heinz Stockhausen.
1: Ja.
0: Oké, ja.
1: De Blue Planet was het.
0: Ja.
1: Met de mondharp.
0: Maar het was zonder Marcus Stockhausen dan.
1: Ja. Enkel. Nee, dit wel, ja.
0: Ja. Er is heel wat aarde. Earth. Dan het Earth van Sarati Korwaar. En dit is de Earth van The Orb.
1: The Orb.
0: Ja.
1: Ja, we kunnen meebrengen.
0: Ja.

0: Vandaag het zonnestelsel, de planeten, de maan, de aarde.
1: En de wolken.
0: Ja. Ik heb de zon dus thuis gelaten, maar...
1: Ik niet.
0: Jij niet. Je dacht, ze is er niet vandaag, zal ik ze meenemen?
1: Ja. Ik heb wel wat zon bij, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb zonnetjes bij.
0: Ik heb geen crème bij.
1: Nee, dus 50.
0: Ik moet oppassen voor mijn hoofd.
1: Voor Stevens Filip, je kunt erover nadenken, maar ik heb twee koffertjes bij. Je mag kiezen ofwel een heel plat, ofwel een heel kwalitatieve. Zeg het zelfs maar.
0: Ja.
1: Maar dit is ook een covertje, denk ik.
0: The House of the Rising Sun, denk ik.
1: Ja, en daar staan er twee trouwens. Ja. Er staan er twee op. House of the Rising Sun.
0: Ja.
1: Uit Cambodja. Ja. Cambodjaanse zon.

0: De gitaarsolo. Hij heeft gezegd dat het kwart voor is. En dan hebben wij onze aankoop van de week. Ja. Hetgeen wat jij nu hebt klaarstaan, enfin, wat nu opstaat, is vinyl.
1: Ja.
0: En uw aankoop is ook vinyl, dus zal ik beginnen met mijn aankoop. Is een cd'tje van Glissandro 70. Ken je die?
1: Nee.
0: Nee. Wel, ik kende ze ook niet. Ze hebben in 2006 een EP'tje uitgebracht. En dan niks niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En nu, 20 jaar later, hebben ze een full album uitgebracht, genaamd Bones of Dundassa. Ze komen uit Canada. En het is ook op het label Canada Constellation. Ik heb het nog niet vaak tegengekomen hier. Ik heb het speciaal besteld in Duitsland. Dus ik denk dat het ook speciaal wordt...
1: En wat is het?
0: Geïmporteerd. Wel, dat is het.

0: Ja, ik heb dat, een nummerke van gehoord een tijd geleden. En ik dacht van, oh, ik vind dat wel goed. Ja. Dan is opgezocht en dan besteld. En even op moeten wachten. Want ik denk dat dus effectief wel uit Canada komt.
1: Oké. Ja. En van wat jaar is het? 20, 20,
0: 20? Dit komt dus recent. Het is nog maar een paar maanden uit. Dus
1: Ik weet niet wat je wilt zoeken. Cloud kan, hè, voor vandaag.
0: Cloud.
1: Lucky Cloud nummer 2.
0: Ah, ja, inderdaad. Ja, nee, ik heb I'm Honking Here. Ja, voilà.

0: En hoe zou je het omschrijven?
1: Eerst en vooral leuk.
0: Ja, het is echt een heel plezant cd'ken, maar er staan echt... echt wel goede nummers op ook. Ja. Het eerste nummer bijvoorbeeld, Lucky Cloud. Ja. Maar dat duurt wel vrij lang. Dus misschien zo eerder iets. Ik heb het eigenlijk ook eerder gekocht voor Z-Pil. Vanavond Z-Pil. Maar vanavond geen Lisandro 70 in Z-Pil. Wel een andere nieuwe cd die ik gekocht heb.
1: Aha.
0: Die ook heel goed is. Van Benvida. Benvida. Wie er ook in zit, is Yuri Chipsfingers.
1: Heb ik
0: een paar weken geleden was het de aankoop van de week.
1: Ja.
0: En Ono Saigon en de Velvet Underground. En misschien iets van Zappa zelfs.
1: De Velvet Underground?
0: Velvet Underground, ja. Ah, omdat ik het nummer van Benvida dat ik geselecteerd heb, er zit zoiets in dat ik denk van, goh, dat zou ook zomaar van de Velvet Underground kunnen zijn. Het is een andere plaat van de Velvet Underground. Ja.
1: Okay,
0: niet de banaan.
1: Niet de banaan.
0: Nee.
1: Trouwens, wat is het verschil tussen de banaan en de cola flesje?
0: Ik denk gewoon de hoes, denk ik.
1: Ja. Wat is dat? Dat is eigenlijk een compilatie dan, denk ik.
0: Ah, is de cola... Dat weet ik niet. Ik heb de banaan. Ja.
1: Coca-Cola.
0: Dus ik denk een cola flesje is dan misschien de compilatie.
1: Ja. Er staan toch in ieder geval nummers op die ook op de banaan staan.
0: Ja.
1: Vanavond, Filip, geen Z-pil voor mij?
0: Nee.
1: Nederland, Japan?
0: Maar je kan Z-pil opzetten... Als begeleidende muziek tussen 9 en 10, dan gebeurt er toch niet veel.
1: Nee.
0: Alle punten worden, of alle goals worden gescoord. Daarna, ja.
1: Ik dacht, ik ga iets Japans meebrengen. Asiko Tito.
0: Ja.
1: Tito zou een Joegoslaaf kunnen zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is dus niet.

0: Akihiko Tito is geen Japanner.
1: Geen Japanner?
0: Dus is geen Japanner, is ook geen naam. Dat is gewoon een expression van, hoe noem het daar, Nigeria.
1: Ah ja.
0: Asiko betekent, ik heb het allemaal opgeschreven. Wat staat dat hierop? Waar heb ik het hier weer opgeschreven? Ah ja, het is eigenlijk een LP met onuitgegeven nummers die destijds in Lagos werden gespeeld.
1: Het is een compilatie, ja, het zijn verschillende groepen.
0: En Asiko betekent in het Yoruba tijd en moment of seizoen. En Tito is eigenlijk een samenvoegsel van ti en to. En dat betekent voltooid of rijp. En als men dat vertaalt in ChatGTP, dan zegt hem, het moment is aangebroken.
1: Het moment is aangebroken.
0: Ja, en dit is een LP'tje met op de B-kant heel rustige nummers. Niet mijn ding. Ja. En op de A-kant staat daar zowat juju music en afrobeat en highlife. Dus eigenlijk een mix van wat er in Nigeria in de jaren 90 werd opgenomen. Dus ik heb gekozen voor een kort afrobeat nummertje.
1: Oké.
0: Okay. Asiko Tito.
1: Ja. En wat is het nummer dat je gekozen hebt dan?
0: Even kijken.
1: Ja. Wat zijn het namen?
0: Kuniran Kan en de Afara Ojin met Biodun Batik.
1: Het zijn dus niet grote of bekende namen die erop staan?
0: Nee, absoluut niet. Het is ook op een label dat in Nigeria, Armin Lagos, van een cafeetje zijn opnames gemaakt heeft.
1: Ah, ja.
0: De Jazz Hall Records of zoiets.
1: Ja, oké. Okay.

0: Voilà, even verduidelijken, Filip. Het was niet een cafeetje dat de plaat uitbracht, maar een platenwinkeltje. Die zijn eigen label had, dat platenwinkeltje in Lagos.
1: In Lagos.
0: Jazz Hall Records, ja. Noemen dat platen.
1: En dat zullen dan misschien recente groepjes zijn? Nee, of?
0: Dat denk ik niet.
1: Nee?
0: Nee, want de plaat is uitgekomen in 2024 en de muziek is van de jaren 90.
1: Ah, toch? Ja.
0: Okay. Dus voor wie dacht dat het Japans was, het is... 100% Nigeriaans.
1: Asiko Tito
0: heet de plaat.
1: Ja. Ik heb ook een probleem. Ik heb te veel covers bij. Dus moeten we ook een keuze maken. Dus ja.
0: Ik mag kiezen.
1: Ja, ik heb iets Braziliaans of heel oud Vlaams.
0: Jan Thijs.
1: Dezelfde categorie, maar het is vrouwelijk.
0: Hoe noemt ze? Van Radio 2 daar, s'avonds. Hoe noemde men ze?
1: Nee, het is een zangeres. Allee, dus je mag kiezen.
0: Samantha, Dalida.
1: Dus je mag kiezen welke.
0: De Vlaamse.
1: De Vlaamse, ja.
0: Ah, ja, die van Janneke Thijs.
1: Ja, het is, ze leeft nog steeds. Ze leeft nog steeds. En ze wordt deze zomer 99 jaar. Nee. 99 jaar. Het is Jo Leemans.
0: Ah.
1: Ja, en ze heeft een liedje over... ik ben verliefd op heel de wereld. Ja. Maar niet de planeet, denk ik. Nee. Op al die mannen. Al die mooie mannen zijn toch zo... Ah nee, dat is die ander. Die is ook dood.
0: Ja.
1: Nee, die is dood. Ja, ja. Die is echt dood. Maar ja.

0: Ja, ik vind dat plezant om te horen. Ik weet, het is een afwijking van mij, ik weet het. Dat ik naast dus al die obscure jazz en andere toestanden toch ook dat Vlaams liedje ook, dat moet ook kunnen. Jo Leemans, dus deze zomer 99. Ben verliefd op heel de wereld. En origineel was dat van Doris Day.
1: Doris Day.
0: Dat is een hitje van Het Goede Doel.
1: Zoiets. Ja, een actrice ook?
0: Actrice, zangeres.
1: Dat zou perfect passen in het programma van Jan Thijs. Ik kom ook uit die serietijd van toen, op zondag.
0: Heel mooie reeks ook, hè.
1: Ik heb ze niet. Ik heb ook iets bij, Filip, ook iets heel plat. Je hebt niet gekozen ofwel voor kwaliteit ofwel voor de plat.
0: Nee, ik heb die keuze niet gekregen.
1: En je gaat het wel kennen.
0: Ja.
1: En ik denk dat er iemand dit nog heeft.
2: Ik ben zo gelukkig, zo.

0: Tintarella di Luna. Ja, het origineel dus. En dat is ook in het Braziliaans, gecoverd in het Portugees. Banho de Lua, door Os Mutantes. Ja. En origineel, want ik heb het origineel, origineel bedoelde originele cover in Portugal, in Brazilië, was van, nu moet ik eens even checken, van Celi Campello is zo'n zangeresje dat wat poppy nummertjes vertaalde vooral. Hè. Ja, ja. Ja, ik ga het niet spelen.
1: Campello.
0: Maar, ja, Campello.
1: Lijkt me eerder Italiaans.
0: Misschien heeft ze wel Italiaanse roots. Dat kan, hè. Ja, ja. Iedereen trok naar Brazilië.
1: Marokkanen ook gisteren.
0: Ja. 1-1.
1: Ja.
0: 1-1.
1: Saibari.
0: Ja.
1: Spreekt heel goed Vlaams.
0: Ja, ik weet het niet. Dus, ik kan alles van voetbal. Ik moet nog maar gewoon een wedstrijdbespreking op zijn Duits opzetten. En je weet over welke match het gaat.
1: Lucky shot. Maar ik heb ook nog een cover bij, Filip.
0: Een cover, ja. Ah, wacht. Ja.
1: Zo.
0: Dan doe ik het zo.
1: Een hele gekende.
0: Ja. Ah ja.
1: Heb je hem?
0: Ja, de zon.
1: Heb je hem zelf ook?
0: Nee, die heb ik niet.
1: Dat is bizar.
0: Jaco. Nee, ik denk niet dat zo frequent op cd zal staan.
1: Ah, bizar.
0: Ja.
2: Il y a longtemps, quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs.

0: Dat is...
1: Gigliola Cinchetti, of hoe heet dat? Cinchetti? Ja, Gigliola Cinchetti. Hè?
0: Ja,
1: ja die had
0: dat is een Italiaans.
1: Dat is een Italiaans. Ah, die had dus met dit een hitje in het Italiaans. Hij heeft dat dan vertaald in het Duits. Maar de titel is wel Luna nel Blu.
0: Ja. Ja.
1: Luna, de maan.
0: Het origineel is dat niet Manolita?
1: Nee, ja.
0: Manolita. Manolita.
1: Ik weet het niet. Ik ga het direct weten te zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik heb nog ook iets Frans.
1: Ja. Sheila.
0: Is dat Sheila van de Black Devotion?
1: Dat is van de Black Devotion, ja.
0: De Black Devotion.
1: Ja.
0: Vive la Terre.
1: Vive la Terre.

0: Het was met dit nummer dat zij dus meedeed aan het Sanremo Festival en dat zij gewonnen had. En dat was dat nummer en dat was Nonoleta.
1: Ah, Nonoleta.
0: Nonoleta.
1: Ah,
0: ja. Ja, en dat heeft ze dus vertaald in het Duits. Mm-hmm. En dan kreeg dat ineens ook een andere titel, Luna nel Blue.

0: Around the World. Around the World door Senor Coconut.
1: Ah, en origineel is van Saint-Germain? Daft Punk.
0: Daft Punk, zoiets.
1: Daar heb ik niks van.
0: Ik heb daar wel iets van, maar ik heb niet Around the World, denk ik.
1: Nee. Is dat met die helm op de hoes?
0: Ik heb dat ooit één van die cd'tjes gekocht, in de uitverkoopbakken. Maar je zet dat nooit op, hè.
1: Paul Simon. Is dat niks voor u? Heb je dan deze?
0: Nee. Denk het niet, nee. Ah, dus ja. Of misschien wel.

0: Kwaliteitsvolle covers. Ben je hier als de zon opkomt?
1: Als de zon opkomt.
0: Ja, ja.
1: Van Paul Simon.
0: Ja, en in dit geval Troubles.
1: Troubles. Met Dieter Troublijn.
0: Ah. Ja. Ah, ja, vandaar Troubles.
1: Trouble.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Mr. Robinson. Mrs. Robinson.
0: Mrs. Robinson, denk ik. Okay. Ja, ja, ja.
1: En de weekend is, kan ook in dit programma vandaag, Philippe. De hemel kan wachten.
0: De hemel kan wachten.
1: We gaan voor de cover. We gingen voor de cover.
0: Ja. Ik zal iets opzetten voor u. Chant to Mother Earth. Helemaal vanuit Lagos waarschijnlijk.
1: Nigeria.
0: Nigeria.
1: Ik zet iets voor u, Sebastian.
0: Doe Nigeria mee met...
1: Nee. Oh, dat vind ik zo spijtig. Ja. Ik zou favoriet zijn van Nigeria als ze moesten meedoen.
0: Ja. Ja.
1: Spijtig.
0: Dan
1: Ghana wel.
0: Zullen we maar supporter voor de Belgen zijn.
1: Trouwens, binnenkort Frankrijk, Senegal. N'oubliez pas.
0: Ja.
1: Frankrijk, Senegal.
0: Oké. Okay.
1: Met veel Senegalezen bij de Fransen.
0: Ja.
1: En Malinezen.
0: Maar niet in het stadion.
1: Op het veld?
0: Op het veld wel, maar op de tribune.
1: Jawel, denk ik wel. Jawel. Ja. Men kan de Senegalezen verwachten als, vergelijken met de Nederlanders. Ze zitten overal.
0: Overal, ja.
1: Allee, wat hebben we nu?
0: Nigeria. Ja, ja. Chant to Mother Earth van Blow.
1: Oké, Mother Earth.

0: Psychedelic Nigeria. Er staat denk ik ook, hè? Psychedelic Rock, denk ik. Op Soundway, denk ik, zitten er zo'n aantal compilaties met.
1: Ja,
0: maar dit is op Strut Records, denk ik. Nigeria 70. En als je die op CD gekocht had, dan waren dat 3 CD's.
1: Oh.
0: Ja, en de derde CD is een soort van audio-documentaire over de afrobeat scene.
1: Heb ik. Zo'n bruine cd, zo'n hoes.
0: Ja.
1: Heb ik, ja. En die verzamelaars heb ik ook. Die je daar hebt.
0: Ja.
1: Maar ik was aan het kijken, Filip, over Nigeria is uitgeschakeld. Over voetbal weer. Nigeria is uitgeschakeld in de groepsfase door Zuid-Afrika, die heel slecht speelde.
0: Ja.
1: En daarna moesten ze barragewedstrijden spelen tegen Congo. En dan zijn ze uitgeschakeld door, ik dacht, penalties.
0: Ja, oei.
1: Ja, Congo speelt vandaag of morgen, hè, hier in Lemberg.
0: Ja, ik dacht, wel.
1: Als je
0: over
1: voetbal.
0: Voetbal bezig, zet ik een voetballiedje op. Hè?
1: Dat is toch leuker dan vissen.
0: Ja.
1: Lange Jojo?
0: Nee, Les Fils du Peuple. Ja. Maar goed, we waren bezig over iets anders. Hè?
1: Ja, Ghana.
0: Ghana.
1: Jij in Nigeria, ik Ghana. Deze gaat je wel kennen, denk ik. Ik denk dat je hem 2 weken geleden ook gedraaid hebt.
0: Deze?
1: Nee, niet dit. Dit is een remix. Dit is een verbastering van. Ga ik het wel herkennen.
0: Oké, okay, ja. Benieuwd.
1: Ja.
0: En het gaat over de zon?
1: Heaven.
0: Van Ebo... Nee, is het Ebo Taylor?
1: Ebo Taylor.
0: Ja, toch? Ja.

0: In de Filipijnen voelden ze de aarde ook bewegen afgelopen maandag. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Een serieuze aardbeving.
1: Ja, inderdaad.
0: En dit was I Feel the Earth Move.
1: Ah, ja.
0: Door John Keating.
1: Ja. Ja. Maar die mensen zijn daar...
0: Die zijn dat daar gewoon, maar ja, toch. Maar ja. Ja, allee, je wilt niet in een gebouw zitten dat neer instort.
1: Nee, maar die weten wel wat ze moeten doen.
0: Ja.
1: Ik heb iets klaar liggen, Filip. Een maxi die ik al heel lang heb. En eigenlijk niet mijn ding is. Ik denk eerder iets voor u.
0: Niet uw ding.
1: Nee, het is Roemeens.
0: Ja.
1: En het zou een soort van krautrock moeten zijn.
0: Ah ja.
1: Dit is Rodion G.A. Missionea Spatial A Delta.
0: Ja.
1: Moet eens luisteren, dat is misschien wat ik zeg.
0: Ja, weet je.
1: Maar het gaat over een meteor.
0: Ja.
1: Meteor.
0: De zanger.

0: is allemaal muziek uit de ruimte, maar dan de Roemeense ruimte.
1: De Roemeense ruimte. Ja. Ten tijde van Ceausescu, zelfs nog wel. Jaren 70, 80, moet ik oppassen wat ik zeg.
0: Ja, ja, jij moet echt oppassen wat je zegt, want alles wordt...
1: dubbel gecheckt.
0: Dubbel gecheckt en dan ook aangepast op onze Facebookpagina, waar inderdaad gezegd wordt dat Mrs. Robinson, niet... dus wel van Paul Simon, maar het ook wordt gezongen door...
1: Art Garfunkel.
0: Maar samen met Paul Simon.
1: Dat wist iedereen, denk ik.
0: Ja. Ja, maar je moet het juist zeggen, hè.
1: Moet juist zijn.
0: Ja, het moet juist zijn. Jupiter. Dit is een instrumentaal nummer van Subway. Subway vind ik echt wel een heel goed groepje. Ik denk dat die twee platen hebben uitgebracht, waarvan één op Soul Jazz Records. Daarna heb ik er niks meer van gehoord. Maar ik vind dat wel goed. Ja, mm-hmm. Dit is een beetje een soort van krautrock. Ja, maar dan in de jaren... De nulties, denk ik. Of, ja, mm-hmm. denk ik, ja.
1: Jupiter, hè?
0: Jupiter, ja.

0: zelfs hip-hop meegenomen.
1: Hmm.
0: En ik ken ze niet.
2: Ah, jawel. De sample ga je kennen.
0: Ja, maar ik bedoel...
2: Planet E van Casey Flight.
0: Casey Flight, nee, ik ken ze niet.
2: Oh, kijk nog ten tijde van de metrofoon nog. Ja, 260 frank.
0: Dat valt mee. Maar ja, het is de maxi natuurlijk.
2: Ja. 5 euro, 6 ja. euro. 6 euro en half.
0: Ja.
2: Curieus naar de sample die je gaat herkennen.
0: Ja. Ja, dingen, hè.
2: Dingen, ja.
0: Ja, ja.
2: Dingen als zo raar danst. Ja.
0: Ah, ja.
1: Bass.
0: Ja. Ja. Ja, het zijn verschillende samples natuurlijk. Hè, maar...
2: De bekendste.
0: Ja, ja, ja.

0: Nieuw ding, hè?
1: Nee, het is niet mijn ding. Nee, nee, nee.
0: 1989.
1: Ja, ja, ja.
0: Volle exploitatie van hip-hop en samples.
1: Ja, maar het is niet mijn ding.
0: Nee. Talking Heads ook.
1: Nee. Dit is dus ook een sample, hè?
0: Dit?
1: Ja, is in de house gebruikt geweest, deze sample. Maar het is het origineel.
0: Ah, dit, hè? Maar, ja, ik kan ze even een hele goede sample laten maken.
1: Maar dit is... wat is het? Alive on Mars. Live on Mars van Dexter Wansel. Ja.

0: Ik denk dat Elon Musk nu ook wel naar Mars kan gaan. Hè? Nu dat hem 1.000 miljard euro waard is. Ja, of is 1.000 miljard dollar? Hey, ik wil er vanaf zijn. Ja, ja. Dus hij is nu de rijkste man en is 3 keer rijker dan de tweede rijkste man.
1: Ja.
0: Ja. Allemaal omdat mensen naar Mars willen gaan.

0: Reach Out, Life on Mars. En jij blijft ook bij Mars.
1: Ja, Slap met een B. Mars on Ice.
0: Mars on Ice, ja. Er is ook veel ijs. En er zijn ook deserts, dus daarnet La Bionda met Desert on Mars.
1: Ja,
0: ja. Ja, ook heel veel liedjes over Mars. Hè?
1: Mars.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben ze kwijt, de liedjes over Mars.
0: Ja?
1: Ja. Ik ben aan het denken wat ik nog ken van Mars.
0: Sorry, ik kan er nog eentje opzetten van Mars.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Eerst in deze?
0: Ja, ja, ja, ja. Mars on Ice.
1: Slap.
0: Slap.
1: B.

0: denk ineens aan iets. Iets dat ik vergeten ben. Ik heb er ook niet aan gedacht. Maar Henri Salvador heeft ooit een plaatje uitgebracht. En daarop had hij een interview met een marsmanneke.
1: En dat heb je.
0: Ja. Maar dat is echt plezant. Ik bedoel, dat is iets dat je kunt opzetten over een instrumentaal nummer, omdat het eigenlijk een interview is dat hij doet met een marsmanneke.
1: Ja.
0: En dat marsmanneke, dat heet niet Kees, maar het had Kees kunnen zijn.
1: Een Hollander.
0: Vanavond speelt Kees tegen wie speelt Kees?
1: Japan, hè?
0: Ah, tegen Japan. Tegen, hoe heet hem?
1: Sito, nee. Tikito. Asiko Tito.
0: Asiko Tito. Maar denk het niet. Nee.

stoeltje schoof naar buiten. Het toestel was bemand. Daar stond stoer en breed gewelfd Mr. Universe himself. En vraag niet naar zijn armen, hij had er zeker 11.

0: kwaliteitsvolle 80s.
1: Ah.
0: Van Chris & Cozy.
1: Ja, ja. Robin Grissel, ja. Chris Carter en Cozy Fanny Tutti. Ik ken, dat is een van de weinige LP's die ik van A tot Z ken.
0: Ja.
1: Van A tot Z. Ja. Vroeger heel veel opgezet.
0: Ik zie het.
1: 1984 ja, gekocht.
0: Ze heeft afgezien.
1: Ja. Zonde, hè?
0: Wow.
1: Ja. Nou, maar ja, een goede plaat moet kraken, hè, vind ik.
0: Ja.
1: Ja. Chris
0: en Cozy. Of juist niet, hè. Moet niet altijd kraken. Kan ook gewoon digitaal klinken, hè.

0: Ja, maar dit is goed.
1: Ja.
0: Ja, en ik herken hem ook, hè. Je herkent de stem. Het is een jonge Sergio.
1: Ja, ja. Sergio wie?
0: Niet Herman.
1: Ah, quizkwater.
0: Heeft vaak gegeten bij Sergio Herman, denk ik, zo te zien. Dan
1: denk jij dan in de frituur?
0: Ook, ja.
1: Heel veel in de frituur.
0: Ja, ja, ja. Ja, dit is iets al ouder werk van hem, hè.
1: Van origineel van?
0: Julien Clerc, ja.
1: Dat staat in de sterren geschreven.
0: Ja, ja. Dit is de papa van Raymond.
1: Gomez.
0: Nico Gomez.
1: Ja.
0: Allemaal gaan we naar de maan, hè. Allemaal.
1: De moon.
0: Ja.

0: Fly me to the moon. Ja, we gaan erdoor vliegen en we hebben nog 5 minuten te gaan, jong.
1: Ja, ik kan naar de hemel.
0: Ga je naar de hemel?
1: Ja, straight to the heaven.
0: Ah ja, straight to the heaven. Je dacht misschien vorig jaar ook. Ik kan naar de hemel.
1: Ja. Maar we moeten straks terug vliegen, de sample.
0: Ah ja.
1: Ik heb hem meegebracht, het origineel. Ja. Ik ben eens curieus van
0: het werd niet de hemel, maar de hel, denk ik.
1: Net niet.
0: Ja, maar ja, hierboven.
1: Even wel. Ja. Straight to heaven.

0: Ja.
1: Geweldig, geweldige goede sample, Filip. Ik heb hem meegebracht, het origineel. Jij wilde er nu al direct horen.
0: Ja, ja, ik herken het, maar ik heb dat dus niet.
1: We moeten dit eens opzetten.
0: Ja, ja, ik zal het eens opzetten. Ja.
1: Het heeft niks mee te maken met aarde of met het programma. Hè. Ik ben heel lang naar het zoeken geweest. Ik had hem al heel lang, maar nooit niet kunnen thuisbrengen.
0: Ja,
1: deze,
0: inderdaad.
1: Timmy Thomas.
0: Ja, ja.
1: Funky.
0: Wat?
1: Funky Me.
0: Funky Me, ja.

0: Funky Me dus. Ja, Timmy Thomas. Ah, we zijn bijna op het einde, hè?
1: Ja, ja. 2 minuutjes.
0: Nog naar de blauwe maan.

0: Zo, dat was het voor vandaag. Nog een minuutje te gaan en dan kunnen we zeggen dat jij volgende week niet aanwezig bent.
1: Ah, weer al op vakantie.
0: Op vakantie. Ja. Dan zal ik het hier maar weer 2 uur recht houden.
1: Ja.
0: Vandaag hebben wij aandacht gehad voor de aarde, de maan, de hemel.
1: Ja.
0: Je
1: mocht mijn singeltje gebruiken, de begintune, hè, Philip?
0: Ja, ja, maar ik heb het speciaal voor u gekocht voor als ik er niet ben.
1: Aha, ja. Okay. Ja. De laatste.
0: Ja.
1: Nog 50 seconden. Zion Train en de CD Siren.
0: Ja, tot volgende week en voor u tot over 14 dagen.
1: Ja.
0: Dan begint echt de grote vakantie.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base. Deze week zonder Willy Wacky, die is op vakantie in betere orde, maar wel met de mannen van Dubwave. Wij komen deze keer een volledig uur u het laatste nieuwe uit de dubwereld brengen. En we steken ineens van wal met deze Sea of Thoughts, de nieuwe In the Name of Dub. Er is ook een vocal version bij waarvoor ze samengewerkt hebben met Angelina en die spelen we er ineens achteraan. All Massive, Hold Tight.

Spitting the Fire, Angelina, samen met In the Name of Dub, een nieuw 7-inchje dat is uitgekomen op het Justice Reva Music Label. Zeker op te pikken, er zijn er nog beschikbaar. We gaan ineens door met de nieuwe Rafa Pico, die samen met Mystical Power een samenwerking op een 12-inchje heeft aangemaakt, getiteld System. Wij spelen System en de System Dub, maar er is ook een fantastisch goede saxversie beschikbaar. Zeker op pikken.

Alright, zo meteen gaan wij luisteren naar Natural Mystic door Soulstar. Excuseer, gevestigd in Italië op het mooie eiland Sardinië. Zij richten zich helemaal op de roots en dub met hun eigen label en hier komt het eraan.

De nieuwe van Ranking Fox samen met Dub Hunters, Effects of Colonialism. We gaan hier ook de dub van spelen, maar voor we dat doen, kan ik nog even meegeven. Volgend weekend, de 20e juni, is er de Antwerp Dub Cup. Three sounds enter, one sound leaves, victorious. Deze jaar is het Time to Dub, Ja Heavy Load en Inhale Sound System die dat daar tegen elkaar gaan clashen in de Zappa. Wij mogen daar één ticket voor weggeven. De eerste persoon die belt naar 03-232-3030, die krijgt van ons een ticket voor volgende week zaterdag in de Zappa, de Antwerp Dub Cup. Zeker aanwezig zijn, dat gaat een heel zware sessie worden.

Alright, voor onze volgende gaan we naar Spanje. Daar vinden we Buka terug. Buka heeft hier een samenwerking opgezet met Mystic Wood. En ze hebben een vocalist meegepakt, namelijk Natty Nature. Onbekend voor ons nog. Hopelijk brengt hij nog veel meer uit, want wat hij hier doet is al zeer mooi. Het nummer heet Burning. En als je thuis beschikt over een deftig soundsystem, laat die subs maar knallen, want het zal nodig zijn.

Burning, Buka samen met Mystic Wood. Deze gaat voelen als je dat op sound zet. Hè. Ja, dat gaat serieus zijn best doen. We gaan in een keer door met Dread Commandments. Voor sommigen die gaan dat direct herkennen en die gaan zeggen dat was toch al uitgekomen in 2011. En dat klopt, deze is nu als verjaardagseditie heruitgebracht. En ook in een keer gevraagd aan een aantal grotere sounds en producers om deze te remixen. Wij spelen vandaag de Dubbing Sun remix. Dus Dread Commandments, de vocalist Radical Guru.

Oké. Voor het ticket hoef je niet meer te bellen. Rick, veel plezier ermee volgende week op de Dub Cup. Zometeen gaan wij luisteren naar Forward, geproduceerd door Steppe One. Steppe One, recht uit Frankrijk. Je weet wel, al die mooie dubs die dat daar geproduceerd worden. Het is van hoge kwaliteit en dat ga je zo meteen ook horen. Prachtig label ook, met de naam Skank O'Clock.

Stepper One met Forward. We gaan in één keer door en we gaan internationaal gaan. We gaan naar Mexico, waar de Digital Sound Stepper, of gewoon in kort DSS, hun mixes series hebben uitgebracht. Wij spelen er eentje uit La Noche de Dios. Ik kan u nu al verwittigen, in Mexico houden ze van tamelijk harde steppers.

La Noche de Dios door Digital Sound Steppen. Voor de volgende gaan we naar een nummer met een Belgisch kantje. Het is Peace Must Prevail, geproduced door Indica Dubs. Waarom het Belgisch kantje? Indica Dubs blijft al een tijdje in Gent. Denk maar aan zijn Gent Dubclub feestjes, legendarisch. Hier komt Peace Must Prevail.

Jailhouse Dub van Danny T en Tradesman, die komen uit hun dublatebox. Uit de UK uiteraard. We gaan in één keer door, we hebben nog een kleine 10 minuten te gaan, dus we willen er nog heel even een vitesse hoger schakelen. En we gaan naar Panzerstepper, dus terug naar Frankrijk. We gaan Front Populaire spelen. Dit is Steppers voor alle Linky Winkies, basically. Enjoy!

panzerstipper met Front Populaire. Een stevig beestje zou ik dit durven noemen. Daarmee komen we aan de laatste plaat voor deze week. Eruit gaan we met Hermit. Dat is een nieuwe track van Lacke samen met El De Boon uit Duitsland deze keer. Iets rustiger dan deze, maar nog altijd een stevig plaatje. Daarmee komt u ook in een keer aan het einde van Back to Base deze week. Wij danken u voor het luisteren. Wij zijn er volgende week opnieuw van de partij. Wacky die is nog steeds op verlof volgende week, dus komen wij nog. Wij brengen Not Surrender Sound System mee. Wij hopen jullie volgende week opnieuw te zien voor meer vanuit het dub-wereldje. Dat gezegd zijnde, eindigen we met de laatste plaat. Hermit van Lacke en El De Boon. Peace, love en tot volgende week.

Hartelijk welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 FM en anders internet of DAB plus radiocentraal.be. U hoort nu Apache Indian met Om Namah Shivaya. En dat was voorafgegaan door Jashaka en de Fascinbass.

Namaste, twee wekelijks volkmuziek en zo verder op wereldschaal en op Radio Centraal 106.7, twee wekelijks op zondag tussen 3 en 4. Namaste.

Bijna Namaste op Radio Centraal zijn we weer al eens in de Cajun muziek beland. U hoort nu Eddie Lejeune en daarvoor hoorde u de Balfa Brothers. Namaste, tweewekelijks Radio Centraal. Namaste.

En als u nu uw Cajun Dancing Shoes nog niet hebt aangetrokken, kan u dat alvast nog doen voor het volgende Cajun nummer van Cédric Benoit. U hoort nu nog D.L. Menard. En we gaan over naar Cédric Benoit.

Van Cédric Benoit gingen we over naar Belton Richard met Madame Soustan. En nu heeft u Cléoma Falcon en Joe Falcon. Allons à Lafayette, de eeuwige traditional in de Cajun muziek van het zuiden van de Verenigde Staten in Louisiana aan de Mississippi. Een Franse blues.

Het is bijna 4:00. Tijd om afscheid te nemen bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Op internet en op DAB+. U kan ook nog op het Sint-Andries-Spots een festivaletje gratis meebeleven rond Jelinko Reinhardt.

Tot over 2 weken op Radio Centraal, zondag tussen 3 en 4. Namaste. Hier hoort u nog de Furry Brothers van Finbar Furry en zijn gezin, broers en zussen.

U luistert naar Radio Hansen. Radio Centraal. Op de 106.6.

Dupont.

0: Tipout een voeten uit op Radio Centraal. Daar luistert u daar nog tot 5 uur op de 106.7 en andere mogelijkheden. Ja, meneer Tipout bevindt zich op dit ogenblik ergens in Portugal. Aan de kust, op een strand. Het strand van, even kijken, heeft het hier opgeschreven. Praia de Waregem. Waregem? Nee, Carregem. Carregem of zoiets. Meneer De Paul vanuit Portugal, zo dadelijk rechtstreeks tot bij u in de huiskamer. De Paul ten voeten uit, nog tot 5 uur.
1: Luister.
2: Beleef.

Goedendag, dames en heren, meisjes en jongens. Welgekomen. U bent wederom afgestemd op de Radio Centraal. En wederom luistert u op deze zondagnamiddag naar Dupont den Zoetenaard. En ik ben uw gastheer. Ik ben meneer Dupont. En ik ga tot u toespreken. Het komende uurtje. Maar ik heb me niet veel goestingen. Alleen kom ik alleen aan het begin te pleiten. Ik heb al een paar dagen onder stuk zitten pleiten. En, och, het moet iets opbouwen, hè. Ik zal jullie zo dadelijk op de hoogte brengen hoe dat komt. En waarom dat ik zo in de put zit. Ik zou mijn eigen echt niet goed. Even af. Ja, ik moet het even kwijt. Ik zal het zo dadelijk allemaal uitleggen. En dan daarna zal ik proberen ietsjes terug opgewekter te zijn. Had dat gelukken. Allee, doe al de voeten uit op Radio Centraal. Amai. Oh god. Zoveel misère toch, hè. Misère dat ik toch heb in mijn leven. Hoe komt dat toch? En dan op het moment dat ik denk dat ik het uiteindelijke ultieme geluk heb gevonden, dan is het terug weg. Oeps, ten ene moment heb het nog in de wand gelijk een vogeltje. En een ander moment is het gewoon vliegen. Amai. Waarom moet dat mij toch allemaal overkomen? En ik voelde mijn eigen august zo goed. Ik voelde mijn eigen precies terug 50 jaar. Zo jong. Amai.

0: Allee, kap. Ik kan proberen om een beetje opgewekter te zijn. Ten slotte van rekening, kijken jullie er naar uit om naar mij te kunnen luisteren. En om jullie zelf, om jullie eigen miserabele leven een beetje te vergeten. Het is toch zo, hè? Uiteindelijk. En als je dan in een hele tijd zit te zeuren en te klagen en te horen, ja, dan is er alles er ook niks aan, hè? Dan worden ze allemaal depressief. En dat is uiteindelijk dat is ook weer niet de bedoeling. Dus, oké. Ik kom proberen om ietsjes opgewekter te zijn. Maar dan moet ik toch eerst even vertellen wat dat er allemaal gebeurd is. De laatste week. Zoals ik in het verleden al meermaals heb verteld, had ik een nieuw vriendinnetje. Maar Brigitte.
1: Nee.
0: Het hoofdschool houden, Filemon. Het hoofdschool houden. Waar je niet laten gaan. Kom op, man. Je kunt het. Mijn Brigitte dus. Ja, hoe lijkt je dat al? Dat we zijn kering hebben. Een jaar, 2 jaar. Ik weet het niet meer. De tijd gaat zo snel vooruit, hè. En, Ik had echt goed gedacht van, dat is nou echt de ware. Hier kon ik mee eindigen. Allee, ik bedoel, het is niet dat ik er een eind wilde maken. En zeker en vast niet samen er een eind aan maken. Maar ik dacht echt van, ja, meer hoef ik niet meer te hebben. Nou is het cirkeltje rond. Nou is mijn leven compleet. Met mijn Brigitte, ach, dan kan ik nog de rest van mijn leven samen gelukkig doorbrengen. Dat dacht ik. En we hadden een hele goede verstandhouding. We hadden eigenlijk een latrelatie, zoals ze dat zeggen. Ja, dat is eigenlijk vrij modern, hè. Ja. Pas op, ik ben een hele progressieve mens, hè. Op sommige vlakken, hè. En dat is eigenlijk, ja, die lat, dat staat voor in geval dat je dat niet moest weten, voor living apart together. Verstaan? Je zit dus apart, iedereen gaat zijn eigen gang, maar je zit toch ook wel samen. En dat was ideaal, hè. Ik had niet liever, hè. Ik sprak met jou regelmatig af. We brachten heel veel tijd samen door. Maar tegelijkertijd lieten we elkaar ook wel los. We lieten elkaar vragen. Ik zou niet anders kunnen. Ik heb jaren, ik heb meer dan 50 jaar, denk ik, met mijn Gertrude getrouwd geweest. En amai, daar heb ik vanaf gezien. En kwaad dat is geweest op mij. Ik kies een vriendin, ik ken dat of zo. Oh ja, ik ben toch ook mannenman, hè? En dat was niet kwaad op mij. En op de duur was dat echt niet meer uit te houden. Dat is echt niet meer om uit te houden. Dat was ongelooflijk. En uiteindelijk zijn wij dan ook uit elkaar gegaan. Die gunden mij geen vrijheid. Ik heb vrijheid nodig in mijn leven. Ja, ondertussen is Gertrude ook al, ja, ik weet niet, 10, 20 jaar geleden overleden. Ja, kom, ik mis ze niet, hè. Ik heb ze eigenlijk nooit niet gemist. En omdat je kunt zien dat een relatie niet goed ineen zit. Want dat je samen bent, zelfs op het moment dat je samen bent. En je gaat niet zelf zijn eigen weg. En je mist elkaar niet, op die moment zelfs. Ja, dan is een relatie eigenlijk, ja, niet al te best, hè. Dan scheelt er niet aan, hè. En dan had ik met mijn Gertrude. En de momenten dat we dan samen waren, dan stelde ik mijn eigen de vraag van, ja, eigenlijk is het plezanter om alleen te zijn dan met die zeur. Want dat was echt een zeur, hè. Maatje, dat was een zaag, hè. Amai, amai. En dan gingen we samen op vakantie. En het moest altijd zien wat dat me dan wil. En dan wil ik eens een keer ergens anders naartoe. Niet zo direct naar de populaire strandbestemmingen, maar ik had graag ook zoiets een keer, ja, naar hier en naar daar, en in de bergen, en een museum, en een stad kon bezoeken. Maar dat had ze allemaal niet gerig. Ik had hier een wandeltaak met wat terrasjes, en die was content. En niet tolerant, niet toegeven, hè. Ik moest altijd mee haar meegaan. En ja, dat blijft niet duren, hè. Dat blijft niet duren, hè. Ja, het is niet blijven duren, hè. We zijn nooit ingegaan, hè. En dan gaat ze mij de schuld, omdat ik mijn plezier en mijn genot en mijn geluk op een ander ging zoeken. Ja, zo is dat altijd, hè. Altijd. Het is nooit hun fout. Het is altijd de fout van een ander. Godverdomme ook, ik heb er vanaf gezien van dat mens. Ik heb er vanaf gezien. Even vanaf gezien. Oh god, ik heb die geen seconde gemist, hè. Zelfs toen we samen waren, heb ik ze niet gemist. En dat zegt veel. Mijn Gertrude, godverdomme, dat truut.

Ja, maar alleen, na terug naar vandaag. Vandaag, ik leef in het heden, niet in het verleden. Ik moet vooruit kijken. Het verleden is voorbij. Dat zit in een rugzak. Dat draagt mij. Dat hoeft geen ballast te zijn. Maar dat is... Dat is geschiedenis. Dat is iedereen. Dat draagt mij. Maar je moet er niet blijven zitten. Je moet vooruit gaan. Ik moet nou ook vooruit gaan. Hoe moeilijk dat ook is. Maar al zei, een paar jaar geleden ontmoet ik drie chique. Het was een Française. Ze kwam uit Marseille. Marseille, denk ik. Ik geloof dat ik ze in Bordeaux heb ontmoet. Maar ze kwam uit Marseille. Ze had daar een patisserie. Een patisseriezaak. Maar ze had al een heel stuk van de wereld gezien. Hè? Ja, ja. Ze was naar Canada geweest. En ze was naar Quebec. Quebec, Montreal. Ja, ja. En ze was ook naar New York geweest. En ze zijn een tijd in Brussel gewoond. Ja, ja. En ze heeft ook een zaak gehad. Ze sprak zelfs een woordje Nederlands, hè? Ja, ja, met mijn Frans. Oh, dat is belachelijk. Ja, we moesten met elkaar praten in het Engels. Maar dat ging goed, hè? En dan heeft ze een tijd ook in Parijs gezeten. Dan had ze op een gegeven moment 7 zaken. Ja, ja, ja. Dat was er nog meer een eerste man. Dat was ook een patissier, die mocht de patijkens en zo. En daar heeft ze het van geleerd. En de goeie... Zat goeie partijtjes, hè? Amai, ze konden er wat van. En uiteindelijk had ze er, ja, in Frankrijk, alleen die zaken in Parijs, ze bleef ook niet stilzitten, snap je? Die zaken in Parijs heeft ze dan eigenlijk in franchise teruggegeven aan iemand anders. En dan is ze naar de Côte d'Azur gegaan, en hij is in Marseille, en in Saint-Tropez, en in Monaco, en allerlei verschillende zaken heeft ze dan geopend aan de Côte d'Azur. Ja, en ook in Bordeaux, dat is een andere kant dan weer van Frankrijk. Het is daar dat ik haar heb ontmoet, een paar jaar geleden. En ik zei in mijn beste Frans, ik had er iets besteld met een café au lait. En ik zei, oh mademoiselle, een vroegere partijkens, zo'n fantastiek. Ja, en dan toevallig keek ik naar haar, hoe zou ik het zeggen, naar haar, allee ja, haar borsten. Toen ik dat zei, zotere patijkjes. En ik keek, ja, ze had een beetje nogal een diepe noodslee. Ja, en omdat ze een tijd in Brussel heeft gewoond, verstond ze dat direct. Ja, patijkjes, ja, patijkjes, dat is Frans, hè. Hey, maar ze verstond dat direct. En ze vroeg aan mij, oh, vous zijn Belg? Uit de Bruxelles? En ik zei, nee, je suis Andressoise. Mais mon français, c'est plus misérable, zei ik. En dan hebben we dat teruggepappeld in het Engels. En dat klikte meteen, hè. De liefde op het eerste gezicht. Allee, het midden gezicht, het eerste was eigenlijk die partijtjes die het gedaan hebben, hè. En ik, och, ja, ik heb met jou afgesproken. En dan nog eens afgesproken, er is een keer uitgenodigd. Is gewoon eten, is een keer dit, is een keer dat. Amai. En ja, het was wederzijds. Maar het goede was, ik ben ook iemand die niet kan stilzitten. Ik moet bougeren in mijn leven. En ik zei dat tegen haar. Want dan, onze relatie, dat evolueerde, dat weer altijd meer en meer en meer. En in het begin was het in elkaars ogen kijken. En dan daarna was het, elkaars handjes vasthouden. En dan was het daarna nog wat dichter en dichter tegen elkaar aanzitten. En dan uiteindelijk, ja, zaten we van elkaars patijkens te eten, hè. Ja, ik had dan tegen haar gezegd, een relatie, ik zie dat wel zitten, maar ik moet mijn vrijheid hebben, mijn liberté. Ja, en ze begreep dat volkomen. En zij zei, ja, ik heb dat ook. Ik heb mijn leven, mijn werk, want dat is heel belangrijk voor haar, haar patijkens. En mijn liberté, zei ze.
En daar een goede verstandhouding, jawel. Een heel goede verstandhouding. En dat heeft jaren goed geduurd, hè. Ze is kieren met mij en mij naar Antwerpen gekomen. We zijn een keer samen naar Barcelona geweest. We zijn naar Italië gegaan. En dan in Frankrijk, naar Parijs. Samen naar Londen. Oei, oei, oei. Ik heb een schoon taden met mij gemaakt. Maar ja, ook regelmatig. Elk zijn een eigen gang gaan. En dat heb ik nodig in mijn leven. En zij ook. En dat kwam goed uit. Het was plezant, hè. Dat is heel plezant.

En hier van die keren dat we dus samen naar Italië waren geweest, naar Napels. Ja, waren we er aan het wandelen. Romantische stad Napels, hè. Veel te zien, hè. Ja. En, ja. Daarbij zijn ze er zo'n, hoe heet dat, zo'n gelateria? Gelateria? Van die creme glace zaken, hè. En ze zei, amai, dat is schoon ingericht, zei ze. Look how beautiful, Cinema, zei ze. Die inrichting, die kleurtjes. En zei ze, ja, het zicht alleen is niet alles, hè. Van een schoon tafel alleen kunnen niet eten, hè. Hey. Hebben we naar binnen gegaan. En hebben we het creme glace geproefd. Het was goeie, ze, hè. Ja. En hebben we er gewoonte van gemaakt, hè. We gingen elke dag passeerden we daar. En hebben we er een creme glace samen gegeten. Hier een grote, hè. Ook hier een kop, hè. Met twee lepeltjes, ja. Het was romantisch. En dat was een oude man die er echt tentoon stond. Dat was van vader op zijn duin gegaan. Dat was ondertussen al, ik weet niet, de negenste generatie of zoiets. Giuseppe, Giuseppe, ja. Ik dacht dat het een sympathieke man, hè. Ja. En elke dag gingen we met ons tweeën zitten met mijn muziekje. Terug naar Giuseppe Gelateria. Oh, was lekker. Ja. En dan hadden we elkaar gegeven, zo gewisseld. Allee, zij, hè. Zij met die Giuseppe. Omdat ze dacht, oh, misschien kunnen we samenwerken in de toekomst. Zij met haar patijkens. En dan met zijn creme glas. Dat zou interessant kunnen zijn, hè. Want in Italië had ze nog niks te wijzen aan een zaak of zoiets. En ik had zoiets van prima, dat is fantastisch, hè. Ja. Het is al langer dan een half jaar geleden dat ik het daar over heb, hè. Over ons vakantietje in Napoli. En dan twee maal terug, zoiets. Ik was zo'n beetje op de dool. Af en toe moet ik dat eens doen. Even gewoon mijn eigen laten gaan. Zonder planning. Gewoon zeggen van, ik pak een ticket naar. En dan pak ik een wereldbol. En ik draai rond. En dan met een potlood. Boom, krak, die punt van dat potlood kapot. Maar ja, dan heb ik wel een bestemming gekozen. En ik was ergens naar Rusland. Ik weet niet, in Siberië bekend. Ik dacht van nee, dat is een beetje te koud. En met die toestand, met die oorlog, nee, terug gaan we daar niet naartoe. Generaal, je wist in Rusland, hè? Ja. Dan dacht ik van ja, ik kon het wat voorzichtiger ronddoen. En zo was het zacht met de wereldbol draaien. En boom, pak, terug erop. Hasselt, ja, dat ken ik, Hasselt. Dat liep uit de deur, dus ik ook al heel kierig geweest. Nee, ik kon nog ergens anders. Start ik hier, een goeie keer. En dan was ik uitgekomen, ja. In Zuid-Portugal, dat dacht ik, oh ja. Dus ik ook al geweest, hè. Saro en zo, ja. En de Algarve, ja. En dan ben ik naar Portugal gegaan. De aandeloze stranden, hè. Prachtig, hè. Rustig. Rustig op een gemakje. Niet te veel druk. De Algarve niet, hè. Dat is helemaal zouden. Dat is toeristisch, dat is druk. Schoon, hè. Maar nee, wat erboven. Richting Lissabon, daarboven. Allee, onder Lissabon, niet boven de Algarve. En had ik er een klein loodje, aan de kust gehuurd. En een paar weken gezeten. Tot rust komen. Mijn eigen, ja, verwennen noem ik dat. S'nachts morgens op, je gaat naar het lokaal winkeltje, je komt er een stukje brood, wat kaas, een flesje wijn, oh, goeie lekkere wijn, hè, de Portugese wijn, ja. En je gaat op het terrasje zitten, en je geniet gewoon van het zonnetje, van het zicht, van de zieken. Amai. Dat is het leven, hè. En ja, ik had er dan een paar weken gezeten, tot rust gekomen, innerlijke rust, dat hij een mens nodig heeft. Ik denk dikwijls dat ze verplichte materie moeten zijn,
Mensen zouden af en toe eens echt op rust moeten gestuurd worden. Die gehaaste, die jachtige maatschappijen dat wij in leven. En tot wat leidt dat toe? Allemaal maar alleen economisch belang en een burn-out. Dat is het enige wat dat de mensen eronder overhouden. Nee, tot rust komen, tot de waai gekomen. En ik was er gelukkig in Portugal. Ja, maar dan begon ik toch zo stilletjes, ja. Mijn Brigitte, dat al, ik zat er langer dan een maand, denk ik. Langer dan een maand in Portugal, volledig van de wereld afgesloten. En nu begon mijn Brigitte te missen. En dan doe ik een maand geleden. En terug, zo aan jouw stapje in de wereld zitten. Oh, nog eens langs Marseille passeren. Afgesproken met mijn Brigitte. En ik voelde toen al van, er is iets mis. Dat klopt dit niet. Maar ik had het nog niet duur. En ze was lief en vriendelijk, hè. Maar ja, ze zei dat ze, wat last dat zo wat buikpijn, snapte. En ja, we zijn dan ook niet, hoe zou ik het zeggen, ook niet te veel alleen, ja, eigenlijk helemaal niet intiem geweest, nee. En daar me lagen overhoop, zei ze. Oh, my, oh, my. Ja. En we veel tijd samen doorgebracht. Dat was plezant, ja. Maar ik merkte de schild niet. Ik vroeg het dan naar. What's the matter, Brigitte, zei ik. What's the problem? Is there something that I should know, Brigitte? Did something happen? En zei, no, zei ze. Everything's all right. Everything's all right. En ik stond mijn klootzak, ik dat geloven. En dan ben ik nu naar Antwerpen even gekomen. Alleen.

Ja. Ja, dan is mijn wiskens afscheid genomen, hè. Ik zei, ja, ik kon even terug naar Antwerpen, ik heb wat dingen te doen. En ze zei, dat is goed, dat is goed. En ik maakte het, het was niet gelijk door de veur. Een innige omhelzing, nee. Het, ging, het was nogal koeltjes. En dat ik in Antwerpen. En ik zei, kon niet slapen. Ik kwam niet meer tot rust. Die rust die ik de man ervoor in Portugal had, kwam het allemaal kwijt. De energie die ik allemaal had opgebouwd, dat was allemaal weg. Ik voelde me eigenlijk niet goed. En op een keer dacht ik, ja, ik moet het weten, ik moet het weten. Ik wou de telefoon pakken en om mijn Brigitte bellen. Die zat nog in Marseille, ja. Ze te vragen, wat is er nou toch? Dat was zo raar, je deed zo afstandelijk, is er iets gebeurd? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets verkeerd gezegd? Ik weet het niet. Ik dacht, nee, dat kan niet per telefoon. Ik heb een ticket gepakt en ik de vlucht naar Marseille. Ja, ik heb de, dat heeft mij geld gekost, hè. Oh ja, als je dat vandaag een vlucht boekt voor morgen te vertrekken, dat duurt, hè. Maar ja, ik moest het weten, hè. Ik kwam aan in Marseille, in haar patisseriezaak. Alleen zijn er een stuk of zeven, hè. Allemaal verschillende filialen, hè. Ja, ze heeft verschillende patisserie-filialen, hè. Ja, maar de hoofdzaak, hè, voor dat ze haar werkte, hè. En ik vroeg van, oh, madame Brigitte, ze n'est pas là, hè. Ze n'est pas là, hè. Madame Brigitte. En de solier zei, no. Zie, monsieur Giuseppe en Napoli. Ik zei, oh, Giuseppe? Ah, ze is naar Napels. Ah, naar die Giuseppe. Ah, en ik zei nog, ah, pour le business. Hè? Pour le business. Ah ja, maar het zat plannen, hè. Het zat plannen, hè. Zo bij met die Giuseppe samen een zaak beginnen, hè. Uitbreiden, hè. Pakken ze rekens en crème glace, dat gaat goed samen, hè. En ik zei, ah oui, pour le business, hè. Zijn ik tegen dat personeel, dat masker dat er werkt, hè. En, maar die wist niet dat ik mee Brigitte eigenlijk, een relatie eigenlijk, dat die wist dat niet, hè. En die zei, no, ne pas pour la business, c'est un grand amour. Ik zei, pardon, oui, un grand amour, zei ze. Ik dacht, dat kan dat niet, een grand amour. En ik dan, en toen begon het allemaal zo'n beetje doodig te worden. Dat ik hier de zuidigste zeg, ja, dan was het precies van dat gedaan was tussen ons, hè. Want het was eigenlijk ook gedaan voor u, hè. Was het al gedaan, hè. Zat haar zinnen al op iemand anders gezet, hè. En als ik het... Amai, wat een bizarre toch, hè. Ik heb direct een vluchtje geboekt naar Napels, hè. En dan ben ik naar Napels gegaan. En dan kwam ik Giuseppe in zijn geletterie binnen. En er stond achter een toer. Ja. Samenwerken. Een franchise samen beginnen, ja. Ter aarde.

0: Or is rich.
1: My is rich.
0: So now what do we care?
1: I love to be beside your side.
0: Beside the sea.
1: Beside the sea.
0: By the beautiful sea.
2: No. No. Alleen, daar was het dan, hè. Ze stond er echt in een douche. Maar Brigitte, ja. En in eerste instantie ze zag me binnenkomen. Ik had die een blik in haar ogen moeten zien, ja. Dat sprak boekdelen. Ik wist niet eens waar ik stond. Buiten. En dan kwam Giuseppe uit de keuken. En dan zei... Oh, mon chéri, dit en patati en patata. Ja, ja, ja. Oh, my, oh, my. En dat verschoot, hè. Hij had niet verwacht dat ik er niet zou staan, hè. En hij zei, een filmon. Ja, ja, ja. Bonjour, zei hij hem nog, ja. En dan zei hij, Brigitte tegen de Giuseppe, ja, van... excusez, maar ik kan even apart stellen. En dan zijn we er achter de hoek in een café de koffie gaan drinken. Een Italiaanse koffie, een straffe koffie. Amai, ik had het nodig. En dan is het mij uitgelegd. Hè. Ze zei, ja, Filemon, dat is al een paar jaar dat we samen zijn. Het was goed, maar hier eindigde het, zei ze. Ja. Er zat geen spanning meer in de relatie, vond ze. Ik zei me op, dan had ik dat moeten zeggen, dan had ik ze wel spannender kunnen maken, hè. Ja, zei ze me, het was rood. Ze voelden het niet meer. En dan door die Giuseppe te ontmoeten, ja, is dat bij jou, ja. Dat is een vonkje dat aangeslagen is en dat was heviger. Dan dat vonkje dat van mij, dat was ontdooid worden. Het was gedaan. Pas op, we hebben nog gedacht van, nee, ik kon geen leren wafelen bakken, hè. Ah, een typisch spelletje zo wafeltjes, Brusselse wafels, Luikse wafels, hè. En dan kunnen we samen met jouw patisserie, kunnen we, hè, samen experimenteren, maar nee. Maar Belgische wafels waren niet goed genoeg. In plus van, hè, hij is een Italiaan gekozen, hè, die het gelato's verkoopt. Ah, oh, verdomme ook. Mijn Brusseltje en mijn laten staan. Ze zijn een Italiaan. Ja, dat is het domme ook. Hij heeft gezegd, Brigitte, ik zal hem altijd in mijn hart dragen. Maar het doet pijn, heb ik gezegd. It hurts. It hurts me very deeply to let you go. But I will let you go. Ik heb haar zelf schuldig gewenst. Ook al meerdere ik dat niet, hè. Stel te ver met een godverdomme Italiaan. Allee, verdomme toch. Zij maar laten staan van een Italiaan. Dat zou een goede tekst zijn van een smartlap. Maar. Ik heb gezegd, ja. Hier scheiden onze wegen dan, hè. In Napels. Wat we een paar jaar geleden, was het een jaar geleden of zo, samen naartoe zijn gegaan. Een fantastische vakantie hebben beleefd. Romantisch. Maar ja, dat is verleden tijd. It's all part of the history, zei ik tegen haar. Ja. En ze zat stil. En er rolde een traantje over haar wangen. Ja. Het was gemeend, ik zag dat. Ja. Maar ja, wat doet dat er nog toe? Wat doet dat er nog toe? En dan ben ik daar gegaan. Ik had geen hotel geboekt. Ik ben er aangekomen, echt naar de Giuseppe zijn gelateria gegaan. Omdat ik wist dat ze daar zat. En dan, ik had geen hotel. Ik wou er niet langer blijven in Napels. En een trein gepakt, een trein naar Rome. En ik heb een paar dagen in Rome gebleven. Ik voelde mijn eigen... een beetje Romeins, verstaan? Een oude stad met ruïnes, monumenten, vergaande glorie, ja. Ik voelde mijn eigen ook een ruïne. Ik heb er een paar dagen zitten rondlopen. En dan dacht ik van ja, ik moet mijn eigen dat ook niet aan doen. En dan heb ik het terug, ja. Terug op de vlieger, weer rond op de vlieger. Terug naar Portugal. Ja, nou zit ik in Portugal. Terug aan de kust. Rust, rust on the kust. Oh, my, oh, my. By the sea, by the sea. By the beautiful sea, you and me, you and I. Oh, nee, niks, you and me, you and I. I, ik en een ikke, alleen. By the sea, by the sea. Just me and me, alone and me. Dat ik dat nog allemaal moet meemaken. Een oude dag. Dat is aardig, hè.

Ah, en dan zat ik hier, hè. Ik had zelfs een hoortje kunnen huren, gelijk dat ik er vlek hier zat, hier, hè. Bij mijn terrasje daar, zicht op de zee, zeilgroen, rustig. Je zit buiten een dorpje, ik moet niet ver gaan om mijn inkopen te doen. Ja. En tot rust komen, hè. Tot mezelf komen. Maar vooral herstellen. Ja. Je moet dat ook kunnen toegeven. Want de mensen die te vieren zijn en die dat niet onder ogen willen zien en die ontlopen dan de realiteit. Nee, nee, nee. Ik aanvaard de realiteit. Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven. En dat kan er ook nog wel bij. Ik ben er elke keer terug duidelijk gekomen. Ik ben al in veel putjes gevallen. Ik ben er elke keer terug uitgekomen. Uitgeklommen. Maar dan zat ik hier. Hè. En dan dacht ik van jou. Alleen zeg maar hier naar zitten. Wie wilt mij nog? Zit hier niet helemaal alleen. En dat op, ik vind dat goed. Hè. Ik kan de drukte en de grote de menigte niet opzoeken. Ik hou ervan van een grote stad te gaan. En dan die drukte en dan dat leven. Hè. Maar daarna wil ik tot mezelf kunnen komen. Maar nou ja. Allee, hoeveel kans heb ik nog voor een goed leven te vinden, hè? Dat is eerlijk. Ik dacht met mijn Brigitte, ja, dat is hier nooit 1000. Dat maak ik niet meer mee, alleen verrood. Dat je op en al 2 jaar geduurd, het is weer al gedaan. En zat ik hier, joh. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Hè?

Maar ja, ik zei me hier dat die op de pakken willen zitten, hè. Nee, nee, nee. Neem me niet die paal, hè. Nee, nee, nee, nee. Ik kom ze nooit. En als in het laatste kilometer die ik in mijn leven nog moet afleggen, moet ik blijven nooit gaan. Met het hoofd overeind. En dan dacht ik van, ja, moet ik dat naar jou pakken, hè. Hoe moet ik dat naar jou pakken? En dan dacht ik, ja, ik heb al heel veel informatie gehad. Onder de chat, hè, op internet, hè. Je kunt alles aanvragen, onder een artificial intelligent, hè. Je kunt alles aanvragen, hè. Oh ja, die contact uit alles met dat op het internet staat. Daar heb je toegang tot, hè. En dan moet hij natuurlijk wel een beetje een verstand gebroken, hè. Want niet alles wat dat hem zegt, is ook correct. Maar dat moet je dan een beetje kunnen filteren. Dan dacht ik van, nou, ik ga eens om de chat vragen, de chat AI, hè, van, mijn situatie, wat moet ik doen? Ik, pas op, ik heb het hier papa, ik heb het juist opgestuurd. Ik heb geschreven, luister, hè. Ik ben een zeer oude single man. Ik kom pas uit een relatie. Ik ben gesteld op mijn privacy, maar... Toch zou ik graag een nieuwe vriendin ontmoeten. Maar dan wel voor een latrelatie aan te gaan. Hoe pak ik dit het beste aan? Dat is de vraag die ik juist geformuleerd. Als ik zie wat dat hem zegt. Meneer, hier op drukken. Nou, pas op, die heeft direct antwoord. Hè. Die moet er niet lang over nadenken. Hè. Je hebt soms mensen wat je dan vraagt. En dat moet... Weken wachten voordat je... Oh, hij is er al. Amai. Oh, dat is veel. Amai, zeg. Moet ik zo... Oh, god, zeg. Oh, amai. Wil je zien, hè? Ik zal het even zo lezen, hè. U kunt het beste kiezen voor online daten. Via seniorensites. Of deelnemen aan kleinschalige gedeelte activiteiten. Ja, een dating site. Dat zou je ook, weet niet. De senioren daar nogal. Amai. Of kleinschalige gedeelte activiteiten. Wat is dat? Wat moet ik mijn eigen dorp uitstellen? Ik moet altijd lachen als ik op het terrasje zit. En ze hebben er zo een bus gedropt met al senioren. Die dan zo de precieze waardigheden in de buurt komen bekijken. En dan denk ik altijd bij mijn eigen. Amai, blij dat ik daar niet tussen zit. Stelt er voor. En dan stelt hij mij voor. Ja, kleinschalig. Wat wil dat dan zeggen? Een minibusje. Met 6 man of zo. Gedeelde activiteiten. Moet nog eens over nadenken. En dan zegt hem, ja, omdat u gesteld bent op uw privacy en specifiek zoekt naar een latrelatie, hè, en hij legt uit wat dat is, hè, pas op, hij weet alles, hè, hij weet alles. Living apart together, zegt hem, is een gerichte aanpak heel belangrijk. Veel mensen op latere leeftijd zoeken precies hetzelfde. Wel de liefde en de gezelligheid, maar niet direct de zorg of het opgeven van de eigen vertrouwde plek. Ja, ja, dat is waar. Ja, de liefde, ja, gezelligheid. Ja, hij heeft nou niet over seks, maar dat is voor mij nog altijd ook wel belangrijk. Hè? Ik kan u zeggen, mijn Brigitte, aan mij, dat was dat was goed, dat was echt goed. Ja, ik kan het alleen maar zeggen hoe dat was.

Maar ze wil daar niet direct te zorgen op haar. Ja, ik kan dat begrijpen. Elke oude pampers moeten verwisselen en weet ik, ja, dat is... Nee, dat zou ik nou ook niet geren doen. Dat hou ik ook liever van mijn eigen. En het opgeven van de eigen vertrouwde plek, ja, dat heb ik niet echt, hè. Ik reis overal rond, ik zit overal en ergens. Alleen, en dat stelt me praktisch stappenplan voor om dit op mijn eigen tempo aan te pakken. Ja, hier, amazing. Kies de juiste kanalen. Senioren dating sites. Ja, 50 plus, ja, voor mij is dat al wat ouder, hè. In België, in Nederland. En dan kun je dan gelijkgestemde aantrekken. Ik heb het profiel direct heel duidelijk aangegeven dat ik op zoek ben naar een lastrelatie. Uw hobby en interesse. Activiteiten zoals een lokale wandelclub. Museumbezoek. Of een kookcursus. Ja, ik heb mijn glas gaan maken zeker. Voor singles, ja, dat is heel laagdrempelig. U ontmoet mensen organisch, zonder direct de druk van een date. Ja, ik weet dat niet, hè. Bij mij is dat heel organisch gegaan. Ja, dat is zo. En dat zo gepland is, een cursus hier of een wandelclub daar, ik weet niet. Ik vind dat nogal, ik weet niet, zo, ja, nogal kunstmatig. Nogal, ja. Terug georganiseerd. Ja, ik weet niet. Nee. En dan verder. Bewaak uw privacy. Anoniem starten. Dus dat je online date. En een aparte gebruikersnaam. Dus niet een volledige naam. Dus dan mag ik niet meneer Dupont pakken. Wat moet ik dan pakken? Dupont. Gewoon Dupont. Oké. En foto's. Plaats een recente nette foto waarop u goed te zien bent, maar herkenbare achtergrond.

op neutraal, openbaar terrein, zoals een gezellig caféke of een museum, en ga er op eigen gelegenheid naartoe. Als dat dan moet. Hey, wat zegt hem nog allemaal? Dat is het laagste, hè? Amai. Je moet direct en eerlijk zijn. Geef uw wensen direct aan. Zet letterlijk in uw profiel of zeg tijdens een vroeg gesprek: ik ben gesteld op mijn privacy en mijn eigen plek. Ik zoek specifiek een latrelatie. Dat voorkomt dat misverstanden en filtert mensen die snel willen samenwonen. Dat filtert die direct uit. Ja, dat zou ik wel doen. En neemt een tijd. Omdat u pas uit de relatie komt, hoeft u niets te overhaasten. Geef uzelf de ruimte om te ontdekken wat u nu precies zoekt in een nieuwe partner. Nou, ik weet toch niet, hè. Nou, ik ben nog altijd niet echt overtuigd. Online daten, nou, ik ben meer van een organische aanpak. En wat zegt hem nog? Alternatieven zonder internet, dat wordt interessant. Groepreizen voor singles. Oei, dan zitten we weer in die bus. Het zijn reisorganisaties die cultuur- of natuurreizen organiseren. Specifiek voor vitale senioren, alleenstaanden, lokale cultuur. Bezoek lezingen, bibliotheekavonden of seniorenvoorstellingen in uw lokale theater. Maar dat klinkt zo wel een hoepie, hè? Zijn dat niet allemaal zo van die hopeloze gevallen die door een toegel? Omdat die zo, ja, zo'n tristig en zo'n vervelend leven hebben, dat die dan door een toegel, omdat die dan nooit gedwongen met iemand samen willen zijn, voor hun tijd te sluiten. Ik weet niet of dat voor mij wel waar is, hè? Als ze wil, had hij dat gedaan. Als ze wilt, kan hem helpen met het opstellen van een korte privacy-vriendelijke profieltekst. Of het opzoeken van specifieke datingsites of verenigingen in uw regio. Of tips over hoe je het eerste gesprek online start. Nou, ik weet niet, hè. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld van mijn vriend ChatIA. Ja, toch wel. Alle andere dingen die ik vraag, heeft hem altijd, ja, interessante informatie. En ja, dan was ik altijd wel tevreden. Maar nou moet ik zeggen, nou, ik weet niet, hè. Een datingsite, samen in de bus naar het museum, ja. En welke tentoonstelling loopt er? Dat vind ik dan wel belangrijk, verstaan, hè. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. Ik hou meer van de organische aanpak.

kan meer van een organische aanpak. Gewoon toevallig. Een koffie gaan drinken. Op een terrasje. Ik deed er met dammetje zitten. En je lacht in zin. Ja, gezegd, hebt u nog wat suiker? Bijvoorbeeld, dat is een schone openingszin. Hebt u nog wat suiker? Want ik had maar een zakje en ik zie nogal de zoete bek. En als die madame dan geen suiker pakt, dan komt dat gewoon. En dan heeft hij een zakje suiker op overschot. En dan geeft hij maar dat. En dan zijn ze vertrokken, verstotten. En dan kunnen nog alle kanten uit. Verstaan? Een dating site, ik weet niet. Of gewoon een wandeling. Hè. Ik zal ze beter zien. Een wandeling hier op de straat. Met de ondergaande zon. Ja, kom ik misschien ook wel met hem een keer tegen. Ja, ach, gelukkig. Ik zal wel zien. Ik zal wel zien hoe ik het aanpak. Ik zal het wel op mijn manier aanpakken. Dat is altijd goed gegaan. Dat is altijd gelukt. Ja. Maar ja. Het moet niet lang duren, hè. Maar ja. Ze zijn dan met zo hier opgeschept te zitten.

0: dat zijn kraai ook niet zitten. Hè. Ik zou wel zien hoe dat ik het doe. Komt een beetje een wandelingske maken. Een wandelingske. Langs de strand. Met onder uw handen zon. Dan kom ik misschien wel iemand tegen. En wie weet zit ik morgen zomer op het terrasje mee, madameke. Een Portugees, madameke. Zitten we een pastijs. Een pastijs. Portugees te eten. Met een Portugese koffer. Je weet dat niet. Dat kan rap gebeuren. We zullen wel zien. We zullen wel zien. Allee. Ik hou jullie wel op de hoogte. Is het goed? Allee. Je moet niet laten zakken, hè, Filemon? Er zal wel een neef komen. Ander en beter. Ja. Brigitte is te leiden tijd. Moet ze niet meer hebben. Dat ze me wakker in mijn glasjes gaat rooien met een Italiaan. Godverdomme ook. Een Italiaan dan nogal. Die hebben al laten stonden in Italiaan. Maar dan feit toch. Oh, mijn god. Allee. Liefste meisjes en jongens, liefste dames en heren, het gaat goed met mij. Ik laat de moed niet zakken, maar ik krijg ze niet klein. En binnen 2 weken, dan heb ik al een neef lief. Je zult wel zien. Zonder die een chat artificial intelligent. Ik zal het wel alleen doen. Op mijn manier, op de organische manier, op de typische manier. Voilà, dat was het. Liefste mensen, meisjes en jongens, dit was Typon de Voeder uit op Radio Centraal. Hou jullie goed, geniet van het leven en hou van elkander. Tot de volgende keer, hè. Dag! Dag! Dag! Dag!
1: By the sea, by the sea, by the beautiful sea, you and I, oh how happy we'll be. When each wave comes a-rolling, we will dock or swim. And

U luistert naar Radio Zenia. Radio Zenia. Op de 106.6. 106.7.

0: En dan 7 zonnige zondag, en dan luisteren van 4 tot 5,
1: naar de mol te luisteren van 4 tot 5.

0: U luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u meeproeven van The Stash of Lord and Lady Ash. En vandaag beginnen we in het jaar 1820. Daar was er nog geen opgenomen muziek, dat weet ik. Maar het betreft een gedicht van Edgar Allan Poe. The Dream Within a Dream. Hij vond het zelf een van zijn betere gedichten. En het is een 160 jaar later ongeveer op toon gezet door een Duitse groep. En dan kun je zeggen, ja, dat is wel propaganda, maar wat zou het?
1: All that we see or seem is but a dream within a dream.

will find you.

0: En dachte je luisteraars, de Walking and Falling van Laurie Anderson herkent natuurlijk. Dit was een versie van Spectrum. En omdat het niet altijd Nico of hoe noemt die jongen weer? Lou. Het moet niet altijd Lou zijn. Laten we deze keer iemand anders aan het woord bij de Velvet Underground.
1: 1, 2, 3. If you close

0: once more, I'd never have to see the day again.
1: Moe Tucker deed de lead vocals. Ik vermoed dat dat ook de enige keer is dat ze heeft gedaan bij de Velvet Underground. Met het klein, maar zo onze mooie After Hours. Dan zijn we nu aanbeland bij de wekelijkse striptip van Lady Hush. Maar helaas vandaag zonder haar. Ze moeten... Wegens studenticoze redenen verstek laten gaan. Maar Dixit, Lady Hush, de striptrip, een wekelijkse hulde aan de negende kunst. De striptrip staat deze week volledig in het teken van Marianna Satrapi, die helaas vorige week op 4 juni overleed. Met haar verdwijnt een van de krachtigste stemmen uit de hedendaagse graphic novel scene. Ze toonde waar het medium strip toe in staat was. Een eerbetoon. Satrapi was een Iraans-Franse illustrator, cineaste en striptekenaar. Ze werd wereldberoemd met haar gedeeltelijk autobiografische graphic novel Persepolis. Hierin volgen we een jonge Satrapi die door haar ouders naar het westen wordt gestuurd vanwege de islamitische revolutie in Iran. Ze beschrijft op een indringende manier haar jeugd in Iran onder het bewind van de mullahs, de onderdrukking die haar volk heeft doorstaan en haar pijnlijke vertrek naar Europa. Haar openlijk kritische houding wordt in eigen land levensgevaarlijk. Ze gaat studeren in Frankrijk en keert uiteindelijk terug naar haar geboorteland. Ondanks de zware thematiek slaagde Satrapi erin het verhaal verteerbaar te houden door er ook heel wat humor in te steken. Wat Persepolis zo bijzonder maakt is niet alleen het politieke gewicht van het verhaal. Ze vertelde de grote geschiedenis via het kind dat ze ooit was. Nieuwsgierig, koppig, intelligent, boos, bang en grappig. Hierdoor werd het werk nooit een droge les geopolitiek, maar een menselijk verhaal over opgroeien wanneer de wereld om je heen verandert in iets bedreigends. Ze maakte van dit verhaal ook een animatiefilm, die haar een Oscar-nominatie als eerste vrouw opleverde in de categorie Beste Animatiefilm. Deze prijs bevestigde dat Satrapi een universele taal gevonden had zonder haar wortels te verloochenen. Haar tekenstijl is bedriegelijk eenvoudig in rauw zwart-wit. Door deze simpele beeldtaal en de directe toon bereikten ze met Persepolis een breed publiek ver buiten de klassieke stripwereld. De graphic novel werd gelezen door stripliefhebbers, scholieren, natuurliefhebbers, filmkijkers en lezers die misschien nooit eerder een graphic novel hebben vastgenomen. Haar filosofie was dat je je kan identificeren liever met één persoon, maar niet met een ganse bevolking. Dat is te abstract. Zo kon ze met Persepolis een menselijk gezicht geven aan de geschiedenis van Iran. Ze hielp mee om het beeld van de strip als lichte lectuur te doorbreken. Hier was een strip die tegelijkertijd autobiografisch, geschiedenis, politiek pamflet en coming-of-age verhaal was. De afgelopen jaren bleef Marianne Satrapi herhaaldelijk de acties van de Islamitische Republiek Iran aan de kaak stellen en sprak ze zich uit voor vrijheid en vrouwenrechten. Haar engagement was geen bijlage bij haar werk, het zat erin verweven. Naast Persepolis maakte Satrapi onder meer Kruisjesteek en Poulet aux Prumes, werken waar ze opnieuw persoonlijke verhalen, Iraanse cultuur, familiegeschiedenis en scherpe observaties samenbracht. Haar oeuvre is niet groot in aantal pagina's, maar wel immens in invloed. Ze tonen dat strips tegelijkertijd intiem en politiek kunnen zijn. Tegelijk toegankelijk en literair, tegelijk grappig en hartverscheurend. Als felle criticus van de autoriteiten in Teheran weigerde ze in 2015 de Franse Legion d'honneur vanwege de hypocriete houding van Frankrijk ten opzichte van Iran. Ze betreurde het dat jonge Iraniërs, die naar vrijheid verlangden, dissidenten en kunstenaars visa werden geweigerd, terwijl kinderen van Iraanse oligarchen dit wel kregen. Satrapi was nog maar 56 jaar en volgens haar familie stierf ze aan verdriet door het verlies van haar man, waar ze iets meer dan een jaar geleden afscheid van moest nemen. Het viel haar zwaar te moeten verder gaan zonder Matthias Ripa. Ze weet scenario schrijven, producent, acteur en de liefde van haar leven. Ze richtte na zijn dood de Fondation pour le Cinéma Mathias et Marianne Ripa Satrapi op, die als doel heeft het ondersteunen van buitenlandse filmstudenten die in Parijs studeerden. Ze zal voor altijd in deze stichting en in haar geweldige strips en films blijven verder leven. Satrapi laat een oeuvre na dat blijft spreken over verzet en herinnering en vooral over de kracht van het getekende verhaal. Voor wie Persepolis niet kent, kan dit een aangrijpend beginpunt zijn. Wie het al las, zal het nu wellicht opnieuw willen openslaan met meer stilte tussen de pagina's dan vroeger. Dixit, Lady Hush.

Jawel. Dat waren respectievelijk J.G. Mariam Gebru met het pianospel. Orphan Fairy Tale met het heerlijke harpspel. En Kim met Talu Girse. Jaren 80 klanken uit Nederland. En dan zijn we nu toch wel aangekomen aan de ware borg van de week. De borg is deze week de club ingetrokken. En hij speelt wel een beetje heftig tendens met deze Poison Yell.

U hoorde eerst Noé met het super, super. En dit was Tree Speak met Stone Tape. Dan zijn we aanbeland bij The Unrestful Sound met Rewilding. The Unrestful Sound. Stash, Lord and Lady Hush.

Dat was Don Tracy met eventjes Speaking, The Ritual Choir Dance. Daarvoor was het. Wordt nu nog Jessica Pratt met Time Is. En we gaan eruit met Deerhoof en het heel mooie poignant melody. Tot binnen 2 weken op zondag voor een nieuwe Stash of Lord and Lady Hash.

producing those teenage sensations.

Welkom bij Ongawa op Radio Centraal 106.7 FM. Van 6 tot 8 heb ik weer een hoop LP's en singles meegebracht. Veel zal wat aan de garage trashy kant zijn, ook wat surf en andere instrumentals. En ja, u zult wel horen wat u te horen moet krijgen gedurende 120 minuten hier op deze radio. Ik ben hier begonnen met het nummer Coconut Heart. Dat is hetgeen dat ik in mij voel als ik op mijn tiki-zolder zit platen uit te kiezen voor deze uitzending. Dit was The Butcher's Orchestra. En ik ga verder met een Spaanse band, Esther en Los Twangs, uit de LP Boom Cha Cha Boom. Dit is het nummer Lonely Singing Doll. En je gaat ongetwijfeld het origineel wel herkennen.

Toch wel een heerlijke psychobilly-versie van People Are Strange van The Doors, maar deze versie kwam van Spellbound, een groep uit Ierland, 2011 of 2010. Ik denk wel dat het ongeveer 15 jaar geleden moet geweest zijn dat deze LP uitkwam op het label Drunkabilly, label uit Gent van Christophe. En over Gent gesproken, daar heb je de Kinky Star. En als je denkt aan de Kinky Star, denk je aan Luc Wageman. En die had een heel veel verschillende bands. Een van was Wagon Man. En ik heb de 10-inch een keer meegebracht. Die heet Desire. En voor mij eigenlijk is, ik heb een lang moeten zoeken naar een excuus om iets van Kras te kunnen meebrengen. En ja. Dus dit nummer is eigenlijk origineel Walls van Kras, maar dan in de handen van Luc Wageman veranderd in Desire. Maar daarna toch wel het origineel van Kras.

Ja, dus eindelijk een keer kras op Ungawa. Ongelooflijk. Het nummer Walls uit de dubbel LP Stations of the Cross. Even kijken. Ik heb nu iets Japans klaargelegd. Een tennis van de groep Jiogun Rens. En die heet Red Sox Let's Rock. En ja, dat speelt een nummer van de Sonics. Dit is Psycho uit Japan. Op Ungawa.

Voilà, dat was het nummer Le Fruit Défendu van de groep Les Johnnies. Komt op een 10-inch. Ik kan straks nog wel iets daaruit laten horen, maar ik laat nu de originele horen. De originele versie van Carole Robert. Dat is een single op het label Découverte.

De onvolprezen King Automatic, eerst deze London NCY54 op een 10-inch op het label Hound Dog Records. En dan heb ik ook nog een LP van hem meegebracht en die heet In the Blue Corner. En daarop staat toch wel een van zijn allerbeste nummers, vind ik toch, Le Redresseur d'Etat.

Zo, dat was het nummer European Girls van de groep BBQ en BBQ, Barbecue. Eigenlijk de groep van Mark Sultan. En BBQ heb ik ooit een keer gezien hier in Antwerpen. Was, als ik goed voor heb, was dat... ja, van... hoe heet dat spel daar nu weer al? Ik ben de naam eigenlijk kwijt... Ja, als je er nooit komt, dan weet je dat natuurlijk ook niet meer. Dus Hofterlo. Ja, ik ben dan al kwijt hoe dat het heet. Nou, wel. Maar daar heeft hij ooit opgetreden samen met King Khan. In het voorprogramma hebben wij gespeeld met Catacombo. Het nummer European Girls op het label Sound of Subterranea. Het label waar dat de groep van El Guapo Stunt Team. Die hebben daar hun eerste LP's uitgebracht. We gaan nu naar een Belgische band en die heet Black Leather Jacket. En die hebben eind vorig jaar, geloof ik, een tweede LP uitgebracht. En die heet The Rush. En daarop win je een aantal geweldige nummers, zoals dit hier, Tides. Ik bedoel natuurlijk een Tricks.

25 jaar geleden opgenomen. Deze Sonic Fever van Catacombo. En iets minder oud is deze van Wagon Man van Luc Wagemans. Dit is het nummer Killing Jungle.

0: een heerlijke Japanse instrument. Ja, je kent instrumenten natuurlijk allemaal van Booker T en de MG's, Green Onions, maar hier gebracht door een Japanse band, Jogun Rins, zo heet deze band. Een paar bluesnummers, waarom niet? En dan heel wat instrumentals on 45 RPM.
1: You eat! Soldaat Jamaat!

Ja, achtereenvolgens kreeg u volgende nummer van mij hier. Ik kreeg, dus na Green Onions, kreeg u You Ain't So Such A Much van Blanche Thomas. Gevolgd door Mary Lou van Leonard Bailey. Dan kwam Making Tracks van Sammy Jones en The Devils. En dan Esther en Lost Wangs met Old Man Moe's. Dan kwam nog Irma Special van Roland Mitchell. En dan, zo net hoorde u nog Spellbound met het nummer Psycho Pneumonia. Nu heb ik een stapel singles klaar liggen. Met, het zijn alleen maar instrumentals. En ik zal wel zien of dat ik daarmee het uur nog kan vullen. Kijk, het is inderdaad al 7 uur. Nog een uurtje Ungawa hier op Radio Centraal. Ik begin met een versie van Night Train, gebracht door Ray Anthony.

Dat was The Flight of the Bumblebee, of zoals het hier op deze EP staat, Le Vol du Bourdon. Ja, een instrumental over een hommel, waarom niet? Van de band The Arverns. En daarvoor nog Night Train, dus van Ray Anthony. Nu een Beatles cover, A Hard Day's Night, instrumentaal gebracht door The Barclays.

Dat waren weer een aantal instrumenten als achter elkaar. Ik kreeg na A Hard Day's Night het nummer Duc Flambé van Sven Borgland. Een single op het label Weekend, gevolgd door Caravan Part 2. De haakkant is Part 1. Van Cozy Cole, een single op Grand Award, gevolgd door deze La Route van Jacques Donjon. De volgende single op het Stone label heet Whip and Jerk van The Fenways.

Ungawa zou Ungawa niet zijn of er zit iets van een soundtrack in de playlist. Dit komt uit de film Hang 'em High, een oude western van de jaren 60. U kent waarschijnlijk de versie van Hugo Montenegro. Deze versie is van Dominique Frontier, een single op United Artists. En daarvoor kregen we nog Swinging Girl van Gio Forma en ook nog het geweldige Special Blue Jeans van Les Fingers. Dit jaar is er op muzikaal gebied twee belangrijke zaken voor mij. Dat is eerst gebeurt in augustus. Dat is namelijk, er komt een nieuwe LP uit van The Cramps. Een LP die zijn 77 hebben opgenomen, maar die om een of andere bizarre reden nooit is uitgebracht. En ergens in een schuif is beland. Maar dankzij onder andere, want er zijn veel mensen aan samengewerkt, maar onder andere Henry Rollins van Black Flag heeft zijn schouders eronder gezet. En ja, de LP gaat uitkomen, normaal gezien, op 21 augustus. En dat is, even kijken, Grave is Gravy. Dat is de naam van de LP. En ik geloof dat er ook zelfs nog een single gaat uitkomen. Dat heeft iemand mij officieus bevestigd. Ik zal het zo zeggen. Zodra ik er meer over hoor, krijgt u het wel te horen van mij. Tweede feit is mijn boek over muziek. Een zeer groot project waar ik al heel lang mee bezig ben. Dat gaat waarschijnlijk dit jaar wel kunnen afgewerkt geraken. Ik ben volop bezig met de laatste woorden te schrijven en dan begint met de layout. En dan hoop ik tegen 1 november het klaar te hebben. Daarover hoort u later meer, maar het belooft geweldig te zijn. Toch zeker voor mij. Ik ga verder met nog enkele instrumentale singles. De eerstvolgende die klaar ligt, die heet Green Creatures van Herman's Rocket.

0: Wat heeft hij van mij gekregen? Even kijken. Eerst de In-Crowd met Cat Dance en dan Wait in the Water van Ramsey Lewis. Gevolgd door deze Vanishing Point van The More Kids. En de volgende single is van Mickey and His Mice op het label Marty Records. Ik heb maar één single op dat label en dat heet Cracker Jack.
1: Hey baby, what's this Cracker Jack thing?
2: Ain't nothing but the popcorn with some sweet jive on it.
1: Oh.

Thank you.

Dat waren weer drie super instrumentals hier op Ongawa. Was eerst Rumble, een geweldige versie door het orkest van Jack Nitschen. Dan de volgende single was van Les Pro met het nummer Drugstore Midnight. En dan deze versie van One Mint Julep van The Stokes, een single op het label Alon. We gaan nu dan naar de Safaris. We kennen allemaal de Safaris van Wipeout, maar op die eerste LP, daar staat maar één nummer op dat zij zelf hebben gespeeld. Alleen twee nummers, eigenlijk de single. De andere nummers zijn allemaal ingespeeld door andere studiomuzikanten, zonder dat zij het zelf wisten eigenlijk. Maar in elk geval, de Safaris, zij konden wel spelen. Ze hebben ook een aantal goede vocale tracks opgenomen, maar die heb ik al wel eens laten horen. Dit nummer nog niet, komt uit een EP met 6 nummers op. En dat is op het label Dick uitgekomen in 1965. Dit nummer heet Beat 65.

Dat waren weer drie instrumentals. Eerst de Ventures met 00711, dan Restless van The Elites en dan hier opnieuw Catacombo uit hun LP Fake Good Culture met Theme from Penthouse Playboys. En ik zit bijna aan het einde, nog twee minuten omgaan en dan ben ik er pas binnen twee weken opnieuw. Ik sluit af met de Cha-Cha Twist, een versie van Esther Ilo Twangs. Tot binnen twee weken.

tiental seconden. We vliegen er vandaag in met Why Not, het eerste nummer van het album Marion Brown op het ESP Disc Record Label. Augustus 1968, om heel precies te zijn. En we gaan ook luisteren naar een beetje noise. Een Amerikaan die zichzelf onder het alter ego Sickness produced, dingen uitbrengt. En dit is een nummer dat noemt iets waar ik niet zelf volledig achter sta, maar het nummer noemt... Secondje. Als ik het even terug kan voor de geest halen. Nee, dat ga ik u zo meteen vertellen. En dan het derde ding dat ik wou draaien vandaag is een startnummer. En dit startnummer zal dus het volgende zijn. Hier komt ie. Will Hofbauer with Dean.

Goedenavond. U luistert naar Radio Centraal. U kreeg TV Blues van James Blood Ulmer en daarvoor Jazz is the Teacher, Funk is the Preacher. Eveneens van James Blood Ulmer, vorige week overleden. We gaan hem nog eren tot een uur of 9 en dan krijgt u zetpil. Dit is Khalid of Space van Larry Young, de Hammond-organist die ook iets deed met James Blood Ulmer op de

mag. Zelfhaat lost niets op. Maar toch met mijn stomme kop zet ik alles weer op slot.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil. Welgekomen, meer en minder waardezoekers. We zijn begonnen met Yuri Chipsvingers en Hoofdcinema. We gaan verder met een nieuw album van Ben Vida, genaamd Oblivion Seekers. En daaruit deze Be Your Own Abyss.

Reverse.

Jawel, u luistert nog steeds naar Zetpil. En dit was de murder mystery van The Velvet Underground. En daarvoor Be Your Own Abyss van Ben Vida uit zijn laatste nieuwe genaamd Oblivion Seekers. Zetpil dus. U luistert subiet naar een track uit Nikonotopia, Nikonomania van een zekere Uno Saigon, de man, misschien niet zo bekend, maar heeft toch heel wat adelbrieven, of hoe zeg je dat dan, heeft gewerkt met Lounge Lizards, Artolizze, John Zorn, Joe Jackson, maar ook met Ryuichi Sakamoto. Meest bekend is misschien wel zijn werk als engineer. Hoe heet dat dan? Engineer, ik ben dat ook. Straf. Voor de soundtrack Furio. En Furio is dan, het meest bekend daarvan is Merry Christmas, Mr. Lawrence. Dus daar heeft hij voor gewerkt, maar heeft ook werk zelf uitgebracht. Nikonotopia en Nikonomania. We gaan Berliner Nachten Part 4 beluisteren op Cramped Discs.

Het Nikonotopia, Nikonomania was dit Berliner Nachten, part 4 van Ono Saien. We hebben nog een laatste nummer dat ongeveer een klein kwartier duurt, dus net te kort om het programma te vullen. We zullen dan wel zien wat we daarna doen. Het is een live opname van Frank Zappa, die na het uitbrengen van Freak Out toch ook nog wat promotie wou maken. En er waren voldoende manieren om dat te doen. Een van de manieren was iemand die vroeg om gewoon eens een live optreden te doen. En dat werd dan gecapteerd op video. Ik heb dat nooit zien verschijnen, maar de opnames daarvan die had Zappa gemaakt en zijn dus nu pas verschenen op Zappa 66 Volume 1 live at TTG Studios. Live opname dus van Zappa, met helemaal geen werk dat op Freakout staat, maar wel ander werk dat soms ook live werd gebracht, of juist niet. Dit is Freak Soufflé en dit was Zetpil. Tot volgende keer.

Halloa, de galerij opende met Speak No Evil van en door Wayne Shorter. En ook nog Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones in 1964. En iets ouder was deze Three Bags Full met Dexter Gordon, Billy Higgins en ook Herbie Hancock.

Midden jaren 60 was er het Manfred Schoof Quintet of Quartet, naar gelang de bezetting. Manfred Schoof was op trompet, zo net met Alexander von Schlippenbach op piano en de geweldige drummer Jackie Liebezeit, die later furoren zou maken met zijn vriendje Irmin Schmidt bij de Duitse band Cannes. We horen hier Irmin Schmidt met een stukje filmmuziek uit Messer im Kopf.

filmmuziek van Irmin Schmidt, die vooral keyboards speelt. Een fragment uit de titelmuziek van Messer im Kopf.

percussie van Jackie Liebezeit in combinatie met de stemmen van Holger Shukai, Damo Suzuki en zo net nog de vrouw van Holger Shukai, die actief is onder de naam Ushi.

Kan met Jackie Liebe Zeit, live opgenomen in Parijs in 1973. En Holger Chocai werkte vaak samen met dezelfde Jackie Liebe Zeit, bijvoorbeeld in Das Massenmedium. Solowerk eigenlijk van Holger Chocai.

En er is ook nieuw werk van Irmin Schmidt, uitgebracht onder de naam Requiem. Hij speelt hier piano en prepared piano en ambient sounds in een productie en een mix van René Tinner. Nieuw werk dus van de toetsenman van Cannes, Irmin Schmidt.

sterk beïnvloed door Jackie Liebezeit en de band Ken. Deze Dub to the Music van Bernd Friedman met op drums Bernie the Bold.

0: De punkband V2 en hun single Speed Freak. V2 werd eind 76 opgericht door David Wills. Mark Stanley, Stan the Man op bas en op drums, waarschijnlijk het bekendste bandlid Steve Brotherdale. Ook drummer bij Warsaw, de band die later Joy Division werd. Daar werd hij al wel snel buiten gesmeten. Een beetje een gewelddadige kerel was dat. En vervangen door Steven Morris. De optredens van V2 waren trouwens ook puur chaos met explosies op het podium, elektrocuties, of nep-elektrocuties, en vechtpartijen met het publiek. De bassist die spuwde graag op het publiek en zo verder. En de groep stopte ermee in 1980 door geldgebrek en overmatig drugs- en drankgebruik. Waarschijnlijk daarom dat geld ook op was.
1: Niet tegenstaande, welkom bij Potage du Jour op Radio Centraal. Aflevering 30 deze week. Neem er een drankje bij, want ik denk, Sven, versoep is misschien wel laat.
0: Ja, ja.
1: Maar de onze kan er nog wel in, hoop ik.
0: Ja.
1: En vlij je comfortabel neer in uw luie zetel, maar doe eerst uw pyjama of onesie aan. En zet u eerst nog even schrap.

0: zeker. Elke aflevering van Potage du Jour is toch altijd een beetje spannend.
1: Inderdaad.
0: En dat vond ook Iggy Pop, die zijn strakke broek aan zijn vriendin uitleende om voor hem te paraderen. En dan er maar een nummer over maakte met zijn kompanen van de Stooges.
1: Ja.
0: Het nummer stond op de LP I'm Sick of You uit 1980. De kenners of aandachtige luisteraars zullen nu zeggen, maar dat waren de Stooges helemaal niet.
1: Nee,
0: en ze hebben nog gelijk ook, want dit komt uit een coveralbum of tribute to the Stooges genaamd Hard to Beat.
1: Okay.
0: Uit 1989 met allemaal, ja, en dat is natuurlijk mijn voorkeur, Pinkyland, Australische band.
1: Inderdaad.
0: Ze nemen allemaal of allen een Stooges nummer onder handen. En uit Brisbane hoorde u de Girlies, die stevig beïnvloed waren door de Detroit hard rock scene, met onder andere bands als MC5 en Iggy en de Stooges. Tight pants, dus niet voor broekies.

Goedenavond. Dit is de Magic Mushroom. Op Radio Centraal. Dat is evident, hè? En we zijn nog altijd bezig met het onder de loepen leggen van de loopbaan van Simon House vanaf het begin bij High Tide in 1969. Vorige week zijn we tot begin 1991 geraakt toen Simon een handje toestak bij het opnemen van de LP Gulp van Magic Muscle. In de periode daarvoor had hij samengewerkt met zowel Hawkwind als Nick Turner. En bij deze laatste pikken we de draad weer op met de instrumental Prophecy.

0: U hoorde de opener van de in 1994 gereleaste CD Prophets of Time. Vooraleer het daar verder over te hebben, moeten we uiteraard het gaatje van 3 jaar tussen 1991 en 1994 vullen. 1992 was een vrij kalm jaar voor House, muzikaal gezien dan toch. Er kwamen alleszins geen platen uit waarop hij meedeed, alhoewel hij en Rod Goodway, zoals ik vroeger al uitlegde, eindelijk de laatste hand legden aan House of Dreams. Op een release daarvan was het echter nog 10 jaar wachten. Ik heb er toch nog, of al, een paar nummers uit klaarstaan, namelijk Action Man en The Reaper's Whistle.
1: A man running along a beach, slow motion soundtrack gone. He comes in bounds and leaps, goes on and on. In mid-leap the man explodes, blinding flash of light. Camera stays on hold.

Tegen het einde van 1993 had Simon House de banden met Nick Turner in zoverre weer aangehaald dat hij werd uitgenodigd om mee te werken aan diens tweede soloalbum, Prophets of Time. Daarvoor diende hij zich naar Emeryville te begeven, een stadje op een dikke 15 kilometer van San Francisco. Daar verzamelden zich in de Live Source Studios van producer en studiotechnicus Larry Thrasher, buiten Nick Turner en Simon House, een schare aan muzikanten waarvan enkele nauwe banden hadden met het toen nauwelijks een jaar oude Cleopatra-label. Drie ervan waren lid van Pressurehead.

Paul Fox, synthesizer en bas, toetsenman Lynn Del Rio en gitarist Tommy Grenias. Verder waren aanwezig drummer Brandon LaBelle, Helios Creed, trompetist Babyface Welsh en zanger Genesis P. Orridge. Ik koos voor u de tracks Children of the Sun en Stonehenge Who Knows.

Prophets of Time werd door Cleopatra uitgebracht in 1994. De kennismaking met Lana Del Rio was House uitstekend bevallen en hij nodigde hem uit naar Engeland. Op 21 maart 1994 begonnen de twee in Londen samen op te nemen. Tegen 25 juli was alles ingeblikt en werden de banden opgestuurd naar de J-Lab Studio in Hollywood voor de mastering. Het jaar daarop zou deze gezamenlijke inspanning door het Hypnotic label worden uitgebracht onder de groepsnaam Spiral Realms. De titel van het album was Trip to G9. U hoort het titelnummer en het lange Red Giant.

Midden april 1994 verschijnt Simon weer twee keer op het podium met Hawkwind in Brixton en Oxford. 1994 was ook het jaar waarin de eerste soloplaat van Simon House in de rekken lag, Yassassim, een uitgave van het toenmalige eigen label van Hawkwind, Emergency Broadcast System.